0: voetklachten? Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

If I could just hold you.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
9: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: kunnen zeggen.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, dat hij rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk.
1: Wie?
0: Nou, wat denk je? De witte muizen.
2: De geschiedenis van de Nederlandse popmuziek met Wiebe Christ. Elke maandagavond van 9 tot 10 op Radio Seabreeze.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximumtemperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Martin.
10: Hallo Martin.
11: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van de

De eerste keus van vanochtend. First Choice was dat uit 1984. Let No Man Put Us Under. De tweede van evenveel hits bij ons. En succesvoller in de hitlijsten dan Dr. Love. Martin's Music Show. Goedemorgen.

Hij heeft veel noten op zijn zang. Onze kleine Stevie. Stevie Wonder was dat uit 1977, I Wish. Mac en Katie Gazoon daarvoor uit 1973, Song for Everybody. En de eerste was van Toto uit 1979, Hold the Line. Luisteraar, slechte muziek is wat jonge mensen leuk vinden. Goede muziek is wat je als jong mensen hoort. Je bent bij CBS en Martin's Morning Music Show.

lang niet geweest in de bioscoop. En de Drifters waren dat, Saturday Night at the Movies uit 1965. John Layton daarvoor met Wild Wind uit 1961. Duidelijk hoorbaar de opvolger van Johnny Remember Me. En The Casuals was de eerste, Toy uit 1969. Bijna 7:30 AM, 1395. En oude meuk is leuk. Dit is Joe Bataan.

Ik heb een gek muziekje voor je. Kan ik even de plaatjes afronden? Joe Bataan was de eerste van de laatste drie. Rappo Kleppo was een hit in 1980. Belinda Carla daarna, Heaven is a Place on Earth, hit in 88. En de laatste was van Forrest, Rock the Boat, hit in 83. En origineel natuurlijk van de Hughes Corporation. Luister, hier gaat de 20e eeuw maar niet voorbij.

Bijna weekend. Voor mij dan. Jij moet waarschijnlijk nog even. Leo hadden we met Amoureux Solitaire 1981. Traffic daarvoor met Here We Go Round the Mulberry Bush uit 1968. En Jackpot was de eerste. Is Everybody Happy uit 1974. Tot het nieuws en weer heb ik er nog twee voor je. The Farm met All Together Now uit 91. En Erasure met Sometimes uit 87. Dank voor de klandizie.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra. Together.

daarmee staat alweer 4 september op de klok. Ja, wat zullen we zeggen? De herfst die gaat eraan, gaat er komen, hè? Bedankt voor jouw voorgaande programma. Martin Morning's Cruise Show met Marcia Joost. Dan gaan we verder met eruit op deze mooie vrijdag, de 4e augustus. 20 over 8 aanwijzing voor de morgenster. 20:09 de uitslag en 20:30 het oude nieuws. Goedemorgen. En daarnaast natuurlijk gewoon lekkere muziek. Gaan van Emmylou Harris gewoon naadloos over naar Madonna. Crazy for you.

79. Ja, ik ben nog steeds vriendje met haar op de Facebookpagina. Ja. Gewoon leuk om die artiesten nog te zien. Ze treedt nog altijd op trouwens, hè? Ja. Pinatash. Was Mick Jagger ook bij? Ik weet het eigenlijk niet. Maar het was gewoon lekker een reggae nummer uit ook zo'n beetje 1979. Here's You Go.

Ja, de jaren 79 was ontzettend fijn. Lekkere muziek, dat kunnen we niet terughalen. We kunnen hooguit de muziek draaien. 20 over 8, dus de hoogste tijd voor... de aanwijzingen voor de morgenster. We zijn op zoek namelijk naar een Afrikaanse zanger. Ja, inderdaad, die kwam uit Mozambique en werd vooral bekend in Europa in de jaren 70. Even specifiek in het jaar 75. Hij was wel bekend om zijn wilde kapsel, dansjes en nogal een exotische uitstraling op het podium. Verder ja, had hij ontzettend veel energie op het podium. Maar als je kijkt naar zijn liedjes, en zeker zijn grootste hits, die ging eigenlijk nergens over. Want het was alleen maar de klanken waar iedereen dacht, hé, dat zijn Afrikaanse woorden. Maar dat was niet zo. Dus, maar wie zoeken we straks om 20 van 9 hoor je de uitslag? En vind je dat nog een beetje moeilijk? Dan zul je kunnen afvragen als laatste hint. Zou het misschien de broer zijn geweest van deze zangeres? My Baby Just Cares. My baby.

een heerlijk vrolijk nummer uit de film The Wiz. The Wiz Stars met Brand New Day. En voor de mensen die nog wel weten, Diana Ross en Michael Jackson. Die hadden natuurlijk daar een belangrijke rol in. Even kijken. Ja, nee, zover is het nog niet. Na het nummer van Ohio Express. Daar gaan wij eens even kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag in het verleden.

met de Ohio Express. Met Chewy Chewy zitten we bijna op 8:30 op deze 4e december. Zeg je nou september, niet december. Laten we het rustig aan gaan doen. Heb ik weer wat leuke nieuwtjes voor je over deze dag. Laten we eens beginnen met 4 september 1888. Toen registreerde namelijk George Eastman de naam Kodak. En kreeg hij patent op zijn camera met filmrolletje. In Los Angeles werd gesticht op 4 september 1781. Daarbij werd Los Angeles officieel namelijk gesticht door de Spaanse kolonisten. Een belangrijk moment van Nederland weer. 4 september 1948 trad koningin Wilhelmina af, maar liefst 50 jaar op de troon te hebben gezeten. Haar dochter Juliana volgde haar 2 dagen later op. Beyoncé is jarig. Ja, is ook wel weer leuk om te horen natuurlijk. En het is nogal een aparte feestdag vandaag, want 4 september wordt in sommige landen gevierd als de National Macadamia Nut Day. Nou, dan een bijzondere primeur. In 1883 op 4 september werd Barney Flannery, toen pas 10 jaar oud, de eerste krantenjongen die door de New York Times, de New York Sun, werd aangenomen. Nou, dan weet je het ook maar weer. Lekker verder met The Road. Mooie muziek.

laatste nummer van Phil Collins. En na het volgende nummer van Roger Daltrey met Without Your Love gaan we even kijken wie de morgenster is. Of de aanwijzing nog een keer kan geven. Nou, heel kort, niet te veel. Hij was geboren in Afrika. Had een grote hit in 1975. Het nummer was Rama, ja, inderdaad. Hij had een excentrieke look en dans. Wie zoeken wij? Je hoort het na het volgende nummer. Hier is Without Your Love.

muziek op deze vroege vrijdagmorgen. Roger Daltrey met Without Your Love. En daarmee zijn we aangekomen aan de uitslag van de Morgenster. We zoeken uiteraard Afrik Simon. En het doetje wat we er vandaag bij hebben is Havana. Nee, niet Ramaya. We vonden het gewoon leuk om dat eens een keer niet te doen. Havana is gewoon een heerlijk nummer waarin hij zingt over de gelijkheid van iedereen. Een applausje voor jezelf en voor iedereen die het goed doet. Hier is Afrik Simon.

0: Benson Band's Left Side, bekend uiteraard van Like a Locomotion, Give Me Your Love en dit nummer Confusion in My Mind.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En lekkere muziek hier heb ik staan voor jou. Ik zei het al in het begin van mijn programma, zoals deze van Peter Frampton, Show Me The Way.

ik hoop dat je al een klein beetje in de stemming komt voor het weekend. Vanmiddag nog heel veel leuke jocks hier op Radio Seabreeze. Hele leuke muziek draaien. En ik draai gegarandeerd deze muziek niet. Die kan alleen bij mij in het programma. Maar ik vind het gewoon grappig om te horen en ik word er vrolijk van. Hier is de lieve Connie van den Bos met haar oma.

Zeg nou eerlijk, daar word je toch gewoon lekker vrolijk van. Dat zou ook een nummer wat zo in de show zou kunnen van Elibert Maathuis. Zou hij dit ooit gezongen hebben? Ik weet het niet. Connie van den Bos heeft het wel gezongen. Ome Arie. Goed, je hoort nu straks om 9 uur. Maar zover is het nog niet. We hebben nog een lekker nummertje staan. Zoals deze van Mina More DT met Ritchie en Poveri. Voor de mensen die op vakantie willen gaan en hun vakantie boeken, doe maar Italia.

altijd lekker om weer wat Italiaanse muziek te horen. Mi amore di te van Ritchie en Poveri. Heel veel plezier dadelijk met Elibert Maathuis. Die zit weer helemaal voor je klaar. We zijn zo blij dat hij weer terug is. Hij heeft een beetje problemen gehad met zijn gezondheid. Maar dat is over en voorbij. En veel plezier met de andere jocks. En maak er een fijn weekend van. Aan de werkweek komt vandaag weer een heerlijk einde. En wat mij betreft tot zondagmiddag 4 uur. Dag, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Seabreeze. Seabreeze AM.

1974. Ja, de winnaars van het Eurovisie Songfestival. En het begin van een geweldige carrière. ABBA met Waterloo. Het is vrijdag, de laatste werkdag voor mij bij Radio Cyprus in ieder geval. En tot 10 uur ben ik weer bij je met een heerlijke reis door de muziek. En hij was er natuurlijk ook weer, Marcel Jouwstra vanochtend met het programma eruit. En wij gaan naar het Sopot Festival 1979. En Bodiem, Rasputin.

oude album van Boudewijn de Groot uit 1966. De Verdronken Vlinder. De tekst van Lennart Nijg en muziek van hemzelf. We gaan naar 1971. Ik kwam het tegen op een cd. En ja, het is een heel lang nummer. 8,5 minuut. Maar ik vind het wel prachtig. Don McLean en American Pie.

misschien heb je ze herkend. Dynamite van Mud. Ja, er is nogal wat muziek verschenen in al die jaren natuurlijk. En we gaan naar de Inkspots. My Prayer.

My Prayer van The Inkspots. Ja, dat was een vocal Amerikaanse popgroep. En ze waren er van 1932 tot in ieder geval 1954. En ik zei het gisteren al, ik vind het af en toe leuk om dit soort oude nummers te draaien. Waarom ook niet? En we gaan naar Engeland, The Cascades en Rhythm of the Rain.

1967. Procol Harum en Homburg. En we gaan naar Manfred Mann. Ken je nog? Haha, set the clown.

En Fat Man en Haha, zet de clown. We gaan naar onze zuidenburen. Ja, en het is iemand die je waarschijnlijk allemaal wel kent. Hij had een hele mooie auto met grote horens op zijn auto aan de voorkant. Helemaal Amerikaanse stijl. En ik heb het over Bobbejaan Schoepen. Ik heb ooit in zijn show mogen optreden in België. Ja, en ik dacht, ach, laten we een nummer van hem draaien. Café zonder bier.

dat zijn van die herinneringen, die nummers. Toen ik het hoorde, dacht ik, ja, ik ken het. En ik heb het opgezocht en draai natuurlijk niet. Maar ik kijk op de klok. Moet snel zijn, want de koffie staat te pruttelen. En het weekend komt eraan voor mij. En ja, Maatwerk in de Muziek is er weer maandag. Natuurlijk tussen 9 en 10. Ik wens je heel veel plezier. Een goed weekend. En wie weet, tot maandag aan de radio. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hè? Stand By Me, een fantastische leuke plaat van niemand minder dan Ben E. King. Het is toch lekker lang geleden dat deze goede man dit soort muziek allemaal gemaakt heeft. En ja, we draaien het hier allemaal. Bij Radio Cyber is Europe's number one.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goede vrijdagmorgen, de laatste dag van de werkweek. Ja, het zit er weer op, hè, bijna. Nog eventjes 8 uurtjes werk allemaal. En dan vanmiddag om 5 uur mag je weer naar huis toe. En dan ja, kan je er weer gezellig tegenaan. Dat is leuk. Goed, weet je wat we gaan doen? We gaan een heerlijke plaat draaien van Jay and the Americans. Kent u hem nog? Caramia, mij?

0: Omar, Omar, ja, dat waren Jay and the Americans en Karami Amai. Een plaatje uit 1965 alweer, dat is lang geleden, maar wel oud, goud en vertrouwd. Gedraaid hier op uw favoriete radiozender. Hey, het is tijd voor een lekkere Nederlandstalige plaat van John Lamers. Kent u hem nog? Nou, hij bewondert je.
1: Zee.

Leven zonder jou, dat kan ik niet. Ik bewonder jou. Ja, een plaatje van Johnny Lammers uit 1965. Dat waren nog eens tijden, hè? Ja, tijden dat muziek nog gewoon lekker de muziek was. En dat het gewoon heerlijk klonk. Ja, zeker. Sibiriza M, Europe's number one radio. Ja, dit is ook mooi. Luister en huiver. Oh, heerlijk, hè? Lynn en

0: Ja, hebben we even geweldig gezongen, Dylan Anderson. Ja, wil een applausje waar, dames. Even allemaal een klapje, even een handje klappen. Dat kan allemaal hoor, hier op Radio Sybris. Oké, lieve luistervrienden, Radio Sybris, Europe's number one. Het is gewoon gezellig, hè.
1: Koffie compleet met Tom Polen.

0: Sybris met Tom Polderman.
1: Nou, maar over Radio Sybris met ik zeg er geen Tom Polderman, maar er zijn er nog veel meer. Hè? Ja, want we hadden net ook Elibert Maathuis, die heeft een programma gepresenteerd. Dat heeft hij op een leuke manier gedaan. En joh, er komen nog veel meer leuke programma's hier op Radio Sybris. Europe's number one, de gezellige.

Het beste van twee werelden. Ja, dit is een heerlijke plaat van niemand minder dan Robert Palmer uit 1978 alweer. En ja, nou, vliegen van de ene plaat naar de andere plaat en van het ene naar het andere. Ja, dat is toch mooi. En weet je wat ook mooi is? Ja, een lekkere plaat van niemand minder dan, ja, Scott Fitzgerald samen met Yvonne Keely, het zusje van Yvonne, van Yvonne, het zusje van Patricia Pai. Dat is toch leuk? Ja, nou...

Kiri en hoe kan het ook anders? Scott Fitzgerald en If I Had Words, een lekkere oude plaat gedraaid. Ja, we draaien alleen maar oud, hè, bij Radio Seabreeze. Dat is wel fantastisch, die oudjes van vroeger. Ja, die kraken ook af en toe nog wel eens een beetje. Deze niet toevallig, maar ja, het kan wel eens gebeuren. Dat er een beetje een gekraken en dat het eruit komt. ze komen net een dekentje brengen, luister vrienden. Leg het daar maar neer, jongens, op de grond. Leg maar neer.

0: Ja, heerlijk. Het plaatje van Billy Joe Spears en ze ligt in volle ornatie. Ja, op de blanket on the ground. Het is allemaal wat...
1: Goedemorgen. Vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, die Polderman zou willen dat dat gebeurde. Jongen, jongen, jongen.

0: hand?
1: Nou, wat is er aan de hand? Ja, dat was allemaal wat. Een plaatje van niemand minder dan Alexander Curley. En dat dateerde alweer uit 1975. Nou.
2: What's up, Doc? Don't go away, folks. There's lots more songs to play right here on this very frequency.
1: Als je dat
2: weet, stinker.
1: Nou, als je dat weet, 1098 en 1395 AM en live. Radio Cyber is Europe's number one.
3: Droge voeten, maar wel.
4: Goedemorgen!
1: Bijzonder hartelijk welkom voor het geval je net hebt afgestemd. Luister vrienden, jawel, dit is uw favoriete radiozender. En we gaan een leuke plaat draaien van Roland Keizer. Ook alweer uit de jaren 80, precies te zijn. 1980, Santa Maria.

1980, luister vrienden van de vorige eeuw. Je belt, het is allemaal wat. Santa Maria van, hoe kan dat ook anders, Roland Keizer. En ja, toen die tijd had je nog heel veel slagers op de radio. Tegenwoordig is dat een stukje minder allemaal geworden. Maar joh, wij draaien ze nog wel op bij Radio Sybaris. Nou maar op.

0: Ah, heerlijk. Sitting on the Dock of the Bay. Fantastische mooie plaat van Percy Sledge. En dat, ja, wat leuk allemaal hier op uw favoriete radiozendertje. Wij vinden het heerlijk, wij vinden het fijn, wij vinden het leuk. Nou en of...
1: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: Ja, dat is het mooiste wat er is, 24 uur per dag gezelligheid op uw favoriete radiozender, Now and Of. Oh, dit is ook mooi. Luister en huiver.

een glaasje sherry is ook lekker. Ja, heerlijk, hè. Oh, fantastisch. Mooie plaat. Udo Jurgens, merci. Nou, erop. Hey. Het gaat niet goed, hoor, laatste vrienden. Oké, dan maar dit.

0: Ja, nou geloof, dat is een hele mooie plaat van... even kijken, van wie was hij ook alweer? Ja, nou geloof, Nina Simone natuurlijk, dat is toch leuk om te weten. Ja, jongens, we gaan wat allemaal doen. We gaan nog veel meer leuke platen draaien, hoor. Hier op uw favoriete radiozender, bijvoorbeeld de volgende. Want vanochtend stond ik een klein beetje, ja, in de spiegel te kijken. Ik denk, wat zie ik daar allemaal? Nou, ben ervan geschrokken.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Ja, in 1972 heette hij nog gewoon Cat Stevens en later heeft hij zijn naam veranderd. Ja, het is allemaal wat. Hey, dit was hem. Deze aflevering van Koffie Compleet op deze vrijdagmorgen, luister vrienden. En ik hoop dat hij met veel plezier geluisterd heeft. Wat mij betreft een heel fijn weekend allemaal. En wie weet wat er allemaal nog meer allemaal gekomen vandaag. Hè? Leuke programma's, blijf luisteren naar de 1098, de 1395 en live.radiosierbedis.nl. Want hier hoort u het allemaal, hoor. De meest gezellige muziek van de hele wereld en wijde omgeving. En weet je...

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polar Steps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polar Steps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hallo, daar zijn we weer.
9: Jongen, jongen, wat een herrie, wat een herrie.
8: Koud, hè?
10: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier, hier, ja, hier.
11: Oh, wij schaaf, te gek, echt wel heftig, hoor.
12: Landgenoten.
13: Ik ben binnen zonder kloppen.
14: Lekker stemmetje, even overnieuw.
15: Binnen zonder kloppen.
16: Maar
17: waar is iedereen dan? Hallo!
18: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Lieve Christ.
19: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
11: Ah.
12: Welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Ik ben Wiebe Christen. Ik neem je muzikaal gezien mee naar de radionieuws van 12 uur. Vandaag een speciale aflevering met een aantal top 3 lijsten uit diverse jaren. Wat gebeurde er bijvoorbeeld op 5 juni 1968? Het was Robert F. Kennedy. Die werd neergeschoten in het Ambassador Hotel in Los Angeles door Sirhan Sirhan. Hij overlijdt de volgende dag. De 3 hoogste noteringen in de Veronica Top 40 op die dag waren op 1 The Small Faces met Lazy Sunday. Op de 2e plaats John Rawls en If I Only Had Time. En op 3 La Felicidad in de versies van Johnny Rijk en Eddie Becker. Het origineel was van de Paraguayaanse harpist Dino Garcia.

Dat was de top 3 van 5 juni 1968. Maar ik heb er nog een paar. Dinsdag 25 augustus 1970 is de dag die de geschiedenis inging als de dag waarop matrozen en mariniers de dam schoonveegden en zogenaamde damslapers en hippies. Die damslapers onteren volgens vele Nederlanders ons nationaal monument op de Dam in Amsterdam. Waardoor de actie van het marinepersoneel veel bijval heeft gekregen. Dit waren de 3 hoogsten van het Veronica Top 40 op die dag. Op 3 een plaat met 2 A-kanten. Jefferson Airplane en White Rabbit en Somebody to Love. Op de 2e plaats Mungo Jerry en In the Summertime. En om te beginnen de nummer 1 van The Golden Earring. Back Home stond 20 weken in de top 40. Het was hun 16e single en de eerste die het in Duitsland en Zwitserland ook goed deed. In België haalden ze de 2e plaats.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen. 1970.
1: Nummer 2.

de top 3 van eind maart 1969. Op donderdag 21 september 1967 werd de kleurentelevisie voor het eerste keer aan het grote publiek getoond tijdens de elektronicabeurs Virato in Amsterdam. Daarbij moet gezegd worden dat de eerste experimentele televisieuitzending in kleur door Philips werd uitgezonden op 10 april 1956. 8 jaar later, in 1964, startte Philips een testfase met 100 werknemers van het bedrijf die ieder een kleuren tv meekregen naar huis om te testen. Op 21 september 1967 waren dit de 3 hoogste nummers in de top 40. Op de eerste plaats stonden de Rolling Stones met een single met 2 A-kanten, Dandelion. En op de andere kant We Love You, waarin de Beatles meezongen in het achtergrondkoortje. Op de tweede plaats stond Scott McKenzie in San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. En op nummer 3 de Engelse Spencer Davis Group en Time Seller.

van de 60s een stuk verder. We gaan naar februari 1981. Prins Charles vraagt Diana ten huwelijk in Windsor Castle. Ze zegt ja en verhuist naar Clarence House. Op 24 februari van het jaar kondigt het stel hun verloving aan de wereld aan. Als een verslaggever Charles vraagt of ze verliefd zijn, antwoordt hij wat verliefd ook mogen betekenen. Op dat moment ziet in Nederland de top 3 er zo uit. Op 1 de Sugar Hill Gang met de Rapper's Delight. Op 2 ABBA en I Have a Dream. En op 3 Joe Bertaan met Rappo Kleppo. Hij is nog steeds actief als zanger en is daarnaast ook producent. In 2018 bracht hij een single uit met The Spanglish Fly. Een van de bands die de Latin Soul nog levend houdt.

3 draaien. We sluiten aan met een instrumentale. En wens jou een prettige dag verder. Een prettig weekend. En tot maandagmorgen 11 uur. Voor een nieuwe reguliere bijdrage over Radio Seabreeze. Tot dan.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Eindelijk zijn we weer op weg naar het weekend met mooie muziek. We hebben onder andere Roxette, The Isley Brothers met Simmons en natuurlijk veel meer. Maar eerst Lou

Inc. En dit is Bart's Middle Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 op weg naar het weekend. Met een hit van eigen bodem. Met nu Emma Heesters.

Roxette, Listen to Your Heart. En die komt uit 1988. En is een van de meest indrukwekkende ballads van het Zweedse duo. De krachtige stem van Mary Fredriksson, samen met de melodieuze compositie van Per Gessel, zorgt voor een nummer dat recht naar het hart gaat. De tekst moedigt aan om niet alleen naar je verstand, maar vooral naar je gevoel te luisteren als je voor een moeilijke keuze staat. Een tijdloze popklassieker die nog altijd weet te raken. Roxette in Bart's Middle Breeze met Listen to Your Heart.

0: Middag Breeze.
1: Lunch lekker mee met de hits waar jij van houdt. Eet smakelijk als je aan het daten bent. Muziek voorbij, de lunch en de koffie. En de koffie is gezet. Dus we drinken een bak koffie met je mee. En luisteren naar muziek van de Isley Brothers. And This Old Heart of Mine.

Angel, Playing With My Heart. En die komt uit 1985 en is de enige nummer 1 hit die het duo in het Verenigd Koninkrijk behaalde. De krachtige stem van Annie Lennox, de aanstekelijke soul-invloeden en de mondharmonica van Stevie Wonder geven het nummer een unieke en warme uitstraling. De tekst beschrijft het overweldigende gevoel van verliefd zijn, alsof er een engel met je hart speelt. Een heerlijke jaren 80 klassieker die nog altijd een glimlach op je gezicht tovert. Dit is Eurythmics.

The Bee Gees, A Night on Broadway uit 1975. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. En is de hoogste tijd voor collega Ger de Rooy met Weekend Radio. Hij luidt alvast het weekend voor je in. En voor de rest van de programmering kijk je op de website www.radiosimris.nl. En wij gaan eruit met Amy Stewart, een disco-klassieker, Knock on Wood. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Wij gaan weekend houden en ik hoop dat jij ook een fijn weekend hebt. En graag tot maandag zijn we er weer na het nieuws van 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: kan dat nog hoger. Tina Charles en I Love to Love. Dat hoge stemmetje, hoor. Probeer het maar niet na te doen, want nee. Ik heb een beetje de kikker in de keel. Dus. En ook nog Flash in the Pan. Aan het begin van deze Weekend Radio op vrijdagmiddag. En Waiting for a Train. Nou, de vrijdagmiddagtrein. De trein gaat weer lopen. Hij gaat weer vertrekken. Tot 2 uur weer. Een nieuwe aflevering van Weekend Radio. En dankjewel Bart de Zwart.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

Dat is nog eens een lekkere manier om je weekend te beginnen. Hè? Clap your hands, stamp your feet. Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Samen, ja. Kwam allemaal uit de stal van Peter Koelewijn destijds in de jaren 70. Hier op Radio Seabreeze. Waar het alweer tijd is voor een verstaanbaar liedje van Rob de Nijs. Jawel. Van 45 toeren. Originele singeltje van deze hit. Dat is alles. Goeiemiddag.

Ja mensen, even een beetje opladen in het weekend. Hè. Get fresh at the weekend. Lekker genieten na een lange week werken. Of, maar ja, er zijn natuurlijk ook nog mensen die bofkonten, die hebben nog steeds vakantie. Ja. Geniet toch van je vakantie, als je nog vakantie hebt. Ja, maar dan is het ook gewoon weekend natuurlijk. Hè. Malik Kim was een plaatje uit de Stock, Aitken en Waterman hitfabriek in de jaren 80. Ja. En daarvoor zat Rob de Nijs met een leuk singeltje. Dat is alles. Onderweg de historische alarmschijf zo rond 1:30. En voor de rest gewoon lekker niks aan de hand plaatjes om je weekend in te gaan. En is lekker een beetje op te laden. Lekker de niksen of leuke dingen te doen. Ja, met Radio Seabreeze erbij misschien wel. Hè? Op de transistorradio of luister naar ons via onze Radio Seabreeze app. Kan je gewoon downloaden in de App Store en dan kan je gewoon op je telefoon rechtstreeks naar ons luisteren. Als je daar niet van houdt, dan de ouderwetse middengolf op een oude buizenradio of zo. Allemaal prima, ja. Dat kan in Noord-Nederland en in het midden van het land. Op de 1098 AM en op de 1395 AM. Ja. Goed. Nou, hier in Brabant moeten wij het gewoon met internet doen. Hoor. Ja. Helemaal niks mis mee. Goed. Plaatje maar weer. Wat dacht je van deze? Van Jackie Graham en David Grant samen. Ook al uit de jaren 80. We zijn goed bezig met de jaren 80 vanmiddag. Ah, is niet erg. Oh, die plaatjes, jongen, die gaan nooit kapot. Kan je over 100 jaar nog draaien. Could it be? I'm falling in love. Dat weet ik niet.

0: The King, Elvis Presley, One Night. De plaat kwam uit op 28 oktober in 1958. Dat is heel lang geleden, mensen. Tijd voor de historische armschijf.
1: Op weg naar je weekend met Gerroy Siegfried AM.
2: Weekend Radio. Met de historische
3: armschijf.

0: En daar had je hem, de historische alarmschijf voor vanmiddag. En wat voor eentje. All of My Heart van ABC. Stond nummer 1 in de tipperade in de week van 4 september 1982. En op 11 september een week later dus nieuw in de Nederlandse top 40. ABC stijgt naar nummer 19. Net in het tweede rijtje van de top 40 komen ze terecht. En na 5 weken is All of My Heart alweer exit top 40. Helaas. Het is de derde single van de LP Lexicon of Love. Een van de meest iconische platen uit de jaren 80 toch wel. Geproduceerd door Trevor Horn. Andere hits op die LP waren Poison Arrow en The Look of Love. Historische alarmschijven. Alleen de allerbeste hoor je terug hier op vrijdagmiddag bij Radio Seabreeze.
1: Radio Seabreeze heeft de muziek met eeuwigheidswaarde.

Amundig, Heffig en Urde. Ja, dat was Normaal en Hendrik Haverkamp. Ja, Benny Jolink en zijn maten in hun jonge jaren nog. Hè. Lang geleden, 1979 was het er niet. Ook nog Scritti Politti. Een van de absolute jaren 80 plaatjes. Oh. Mag je me s'nachts voor wakker maken? Hoor. Ja, dat is het. Dat is wel een van mijn favorieten. Toch wel, denk ik. Absoluut. En Andrew Gold hadden we ook nog. En Oh, What a Lonely Boy. Ja. Het is Weekend Radio waar je naar luistert hier op vrijdagmiddag bij Radio Seabreeze. En ik zie dat het alweer bijna 2 uur is. Bijna alweer tijd voor Alex van Sloten. Want die hoor je zometeen na 2 uur. En had ik al een plaatje gedraaid van Dolly Parton. Ze is onlangs overleden op 80-jarige leeftijd. Je hebt het vast meegekregen, denk ik.

Coldplay. En in my place zit hier zometeen Alex van Sloten met de Friday Boost van 2 tot 4 hier op Radio Series. Veel plezier met hem en de rest van de collega's vandaag nog. En ik laat je achter met een plaatje van Slade vanmiddag. Ah, ik zou er zin in. Nog eentje dan, zo net voor tweeën. Far, far away. Nogmaals een heel goed weekend. Geniet ervan. Rust lekker uit. En luister lekker naar Radio Series. Tussendoor, hè. En dan spreken we elkaar zondagavond weer voor een nieuwe Sunday Groove.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op 2 agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. 2 anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op 2 agenten. Onder de verdachten zijn 2 minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen met namen als Rio Run en Build the Wall kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Here we go again.
12: De muziek stuitert uit je speaker.
13: Dit is je vrijdagboost.
14: We came, we saw, we kicked its ass.
15: En het was wel te...

0: hitte in 1986 met I Can't Wait.
1: Alex van Sloten.
0: We gaan terug naar het disco-tijdperk met een band die ze genoemd heeft naar de stad waar ze vandaan komen. En in ons land stonden ze één keer in de hitlijst in 1984. Maar in de VS stonden ze vijf keer in de R&B-charts. Dit nummer werd geen hit uit 1983. Out Tonight van Dick.

0: Girls uit 1992 met A Wishing on a Star. De juiste tijd op Radio Sibiris, het is precies 2:30. Het is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En dan willen we natuurlijk altijd weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment 18 graden. Het is bewolkt en het regent wat in deze regio. En dit is het weekendweerbericht met Monique Versloten.
1: Goedemiddag, dit is het weekendweerbericht van vrijdag 4 september. Vandaag waait het stevig met een windkracht 4 of 5 in het binnenland tot windkracht 7 aan de kust. Aan de kust zijn ook zware windstoten mogelijk en trekt er een regengebied over ons land. Vooral in de noordelijke provincies is het enige tijd kletsnat bij maximaal 20 graden. In het midden en zuiden is het vaak droog bij temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. Vanavond neemt de wind verder af. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. In de ochtend is er vooral in de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. Zondag zijn er flinke perioden met zon en is het droog. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag is er een korte opleving van de zomer met hogere temperatuur.

terecht kwam in 1994. Maar in de VS stond ze maar liefst 16 keer op nummer 1 in de US Dance Chart. En je hoorde ook nog Ottawan met Hands Up uit 1981. Je luistert naar Radio Seabreeze via de middengolf op de 1395 en op de 1098. En je kan ook live meekijken en luisteren via onze website. En we

Maar in 1985 had hij een heel klein bescheiden zomerhitje met Baila, die niet verder kwam dan nummer 37. Maar in andere landen, zoals in Frankrijk en Spanje, was het al een hele grote hit. Je luistert naar Radio Cibris via de Friday Boost met tussen 2 en 4 uur. Nu uit de 1985.

één week. En verder had Peter Frampton geen hitnoteringen. En blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Sebring. Tot zo dadelijk heb je nog de Pet Shop Boys. Maar nu is deze van The Boys. When I...

0: We'll be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist, de zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Here we go again.
9: De muziek stuitert uit je speaker.
10: Dit is je vrijdagboost.
11: We came, we saw, we kicked its ass.
12: Het was wel te...

Het was niet de grootste hit van Simply Red met Money's Too Tight to Mention. In 1985 bij de opvolger Holding Back the Years zou in de top 3 terechtkomen. Alex van Sloten. En we gaan terug naar het disco-tijdperk met een band uit Philadelphia, Pennsylvania. Opgericht in 1970 en ze traden ooit op als openingsact voor Marvin Gaye. In ons land stond de groep nooit in de hitlijsten, maar in de US R&B chart stonden ze op nummer 1 met dit nummer, Back in Stride. Dit is Maze. This

En dat was Words uit 1982. En wat je net hoorde was een cover uit 1962. Locomotion. Maar in 1988 had Kylie Minogue er een top 10 hit mee. Dit is Radio Cibris met de hits uit het verleden. Nostalgisch verfrissend noemen we dat. En dit is ook weer zo'n hit uit 1984. Split Ends met een message to my girl.

Shy van de Pointer Sisters. En dit is uit 1992, Ain't No Doubt van Jimmy Dale. En tot zover deze aflevering van de Friday Boost op Radio Sibris voor deze vrijdagmiddag. Zodanig naar nieuws van 4 uur, dan gaat de Hans de Krecht verder met zijn Middle of the Road Show. En daarna om 5 uur gaat de Beuker weer in met Jacob Beuker. Gevolgd om 6 uur door Rockwave met Wim de Groot. En vanavond om 7 uur is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van... Als laatste plaat in de duur heb ik het 12 inch van Tina Turner met I Can't Stand the Rain uit 84. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Sibris. Geniet van een mooi weekend en

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Je hebt zilver, goud en je hebt diamant. Lijkt me duidelijk. Stevie Nicks, Nancy Buckingham en Fleetwood Mac.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

lekker vet. Je uit de slanke en behendige. Toch weer een atleet, hè? Michael Jackson op de radio met I Wanna Be Starting Something. Aan het begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve luistervrienden.

garage 1995. Ja, er werd wat afgeruild, vrienden. Nou, mijn muziek mocht er ook wezen. Deze lieve tante liet een drietal hits voor ons achter. Eén van de grote hits van Wakefield, When I Think of You. En ze komt uit Denemarken. Eudemeurde, kneurdemeurde, smurenbreurde. Heerlijk. Van alles wat lekker is en bovenal van iets te veel in de middel op de roadshow. En zo meteen een fijne van achter de keuken gereden. Allereerst is hier uit Spanje.

0: 1977. Komt dit nu eigenlijk wel op de Nederlandse radio? Ja, het komt. Gewoon omdat het komt. Yes, sir, I can work. Hier was het eerste plaatje voor deze twee Spaanse schoonheden. Genaamd... Baccara. Dames, leuk dat jullie er vandaag bij waren. Heerlijk hoor.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Overeenkomst tussen trouw niet voor je 40 bent. Mijn naam is Haas. Of ik kan geen kikker van de kalf duwen. Maar een stuk of stuk. Hey, hey.

Peter Koelewijn zat in de trein van Hilversum naar Eindhoven, waar hij woonachtig was. Toen hij een gesprek hoorde tussen twee landbouwers die duidelijk een zware dag achter de rug hadden. Ik ben zo moe, zegt de een. Ik kan geen kikker in de sloot duwen. De tekstschrijver veerde meteen op en dat was de kapstok die hij nodig had. Twee weken later nam hij met het Lowland-trio. Ik kan geen kikkeren van de kant afduwen op. Peter Koelewijn, ook jij bedankt natuurlijk. De fijne van achter de keukengordijnen en daarna... The March, Rhythm of the Night. Dit is de Middle of the Road Show. En we geven jou alles cadeau. Fotografisch wel gezien, natuurlijk zeer goed voor me.

Alan Meredith Lightfoot. Volkszanger, componist en tekstschrijver. Afkomstig uit Canada, met in dit geval een heerlijk luisterliedje uit 1970. If you could read my mind.

Elk artiest heeft eigenlijk wel een bijnaam. Zo werd deze man de King of Soft Rock genoemd. Barry Manilow, terug met Copacabana. Middle of the Road Show. Phil Collins, wereldster. En drummer, luister naar.

Utrecht kan ik je straks voor en vannacht voor wakker maken. Nou, hier loop ik helemaal warm op, vrienden. Ja, echt. When I was young and I listened to radio.

0: jonge god. Heb jij dat gevoel ook wel eens in de regio? Ja, natuurlijk. Okay, oh ja, natuurlijk. Middel of de roadshow, vrienden. Sinds kort ook via wifi. Wifi.
1: Wifi.
0: En Facebook. Oh, oh, Facebook. Goh, wat gaan we met de tijd mee, hè? Doe maar, de muziek is oud. Vind je toch niet erg, hè? Hier is Love en Jonny Greatest Lover.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkse weg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit is.

0: tijd moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen, maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet, maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: The grin has been taped before a live studio audience.

0: Yes, Ave Maria.
1: Recht voor je raap. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Yes, baby, week 36 op de kalender hier in de Beukerin. Radio Seabreeze. Vrienden, het is de hoogste tijd, net over vijven, om jouw weekend in te luiden. Hartelijk welkom.

0: Bizarre Incorporated featuring Angie Brown. En I'm Gonna Get You, de voordrijder van I Save the Day. Roberto Cecchetti en de Scooters natuurlijk. En daarvoor zat Doris D. En de Pins met die hele lekkere... Ik hoop dat je de high kick hebt gedaan. Dance On, zo heette dat fijne liedje. Vrienden, je weet, het is weer tijd voor geworden. Zo midden in het programma. Dit is de Splendid Blended.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker In Splendid Blended.

echt lekker, hè? De liedjes op een rij. Hier in de Splendid Blended, in de Beukerin. Dat was Gloria Estefan, samen met de Miami Sound Machine. The rhythm is gonna get ya. Over het ritme gesproken. Doe dat dansje even. Weet je wel, dat folk dansje. Je zit eronder.

Dit hier op Radio Sirius in de beuker in. Dit is de Splendid Blender waar je op staat te swingen. Het is vrijdagmiddag, vrienden. Middle of the show. Tijd voor Anesthesia. Die hele lekkere. Kun je die nog herinneren? I'm out of love.

was dat hier op de radio. Feels like I'm in love. Lekkere dansmuziek uit de jaren 70, vrienden. Wederom maken we een stapje terug naar 1988. Kun je hem nog herinneren? Dan was je ineens op nummer 1. Eddie Grant is hier. Gimme Hope.

allerlei podia in het land. Linda, Roos en Jessica, Babette van Veen, Katja Schuurman en Guusje Nederhorst. Jammer genoeg niet meer onder ons. Het is wel die hele leuke ademnoot uit die tijd. Ik zeg bye bye.

nieuws van 6 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de

0: deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen twee draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Rolling Stones openen deze 384ste Rockwave op de vrijdagavond met uiteraard Angie. En we hebben een heel bijzondere gast vanavond, maar daarover zometeen veel meer.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: 11 minuten over 6. En wie hebben wij dan in de studio?
1: Hallo Wim, ik ben Ellie van Loenen.
0: Hey, wat leuk dat jij er ook bent.
1: Zonder radionieuws dit keer.
0: Zonder radionieuws. Ellie, kun jij mij vertellen hoe jij de radiowereld bent binnengerold?
1: Oh, dat is een heel lang verhaal. Ik was als jong meisje was ik al met radio bezig door middel van heel veel te luisteren. Mijn vader had een bandrecorder, dus ik zat plaatjes te draaien, op te nemen, mijn stem op te nemen. En toen wist ik eigenlijk al, ik was denk ik nog geen 10 jaar... ik wil bij de radio. En dat is uiteindelijk ook gelukt, 7 jaartjes later.
0: En waar ben je toen begonnen?
1: Ik ben begonnen bij schoolradio, natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Ja, en daarna doorgerold naar, toen was het nog Hilversum 3. Radio 3 later, en daar ben ik begonnen. En de eerste grote held op Radio 3, Hilversum 3 destijds, waar ik mee mocht werken, dat was Vincent van Engelen.
0: Geweldig joh, en ik vind het zo leuk dat je hier in de studio bent gekomen. En ik heet je daarom ook nogmaals van harte welkom.

0: Bekend van de radio- en tv-reclame Gino Vannelli en People Gotta Move. Ellie, jij bent dus bij Radio 3 aan het werk geweest. En wat heb je vervolgens gedaan?
1: Nou, heel lang Radio 3 gedaan. En toen ging... wij gingen in samenwerkingsverband werken. Met Avro, KRO en CRV. Ja. Dus je werd gedetacheerd bij een andere omroep. Zo kwam ik bij de arbeidsvitamine terecht. Waar ik heb gewerkt met Hans Schiffers en Wim Richter.
0: En dat heb je best een hoop jaartjes gedaan.
1: Dat heb ik heel lang gedaan. Maar dat hield abrupt op in de jaren 90. En toen ging ik weer terug naar de KRO. En toen was er een briljant programma-idee, bedacht door Stefan Stassen, het Theater van het Sentiment.
0: Ja.
1: Dat zat op Radio 2 en ik dacht, Radio 2? Wat moet ik nou op zo'n oude mensenzender als Radio 2? Want zo keek ik daar echt tegenaan. Ik had zo lang op 3 gewerkt en dat was natuurlijk allemaal jong en rock'n'roll.
0: Ja.
1: Dus ja, maar ik mocht daar zulke leuke dingen doen. Dus alles uitzoeken, de jaartallen uitzoeken, het nieuws erbij uitzoeken. En ik vond dat zo leuk dat ik dat programma 22 jaar heb gedaan.
0: 22 jaar, ja. Bij die oude mensenradio.
1: Nou, op een gegeven moment was Radio 2 was dus verhipt. Dus ja. Toen moest het naar Radio 5. Maar toen was ik niet zo arrogant meer dat ik dacht, dan moet ik het die oude mensenzender, hoor. Ik vond het alleen maar leuk.
0: Geweldig. Dit zijn onze zuidenburen. Hoe lang heb ik te leven, Volumia? Ja.

0: 20 minuten over 6 en niemand weet hoe lang die nog te leven heeft. Dit was Volumia. Ellie, jij bent een paar maanden geleden begonnen met het radionieuws, op het radionieuws. En ik zei tegen mijn vrouw toen ik je voor het eerst hoorde, wauw, wat heeft die meid een stem, zeg.
1: Oh, dankjewel. Leuk om te horen.
0: Zijn er meer mensen die dat gezegd hebben?
1: Ja, echt wel. In de jaren 80, de eerste die gebruik maakte van mijn stem was Charlie van Leeuwen. Die had met Ben Wamelink een programma De Nachtspiegel. En die moest een hele gedragen tekst moest die in de uitzending laten horen. Maar hij had niemand om het in te spreken. En ik zat daar op kantoor. Hij zei, we gaan het even proberen. Dat was dus mijn allereerste keer achter een microfoon in de studio. Mijn hart ging boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En ik sprak het in en hij zei, nou, voor de zekerheid doen we het nog een keer. En zij waren meteen tevreden. Toen dacht ik, oh, maar dit is wel heel erg leuk. Ik heb ook jingles gedaan voor nachtprogramma's. Onder andere het nachtprogramma van Pierre Papa. Daar kwam ik vorig jaar achter, want toen sprak ik hem weer. Want ik dacht altijd dat mijn echte ontdekker Frits Spits was.
0: Nee.
1: En toen zei Pierre, maar dat was helemaal niet zo, Ellie. Want Frits heeft aan mij gevraagd, wie is die vrouw die jingles voor jou heeft ingesproken in de nacht? En zo kwam hij bij mij terecht.

0: Joe Cocker en With a Little Help from My Friends, een van zijn allergrootste successen.
1: Ja, en dat was zo'n aardige man, kan ik je vertellen.
0: Oh.
1: Want ik zat bij Radio 3, zat ik in het prijzenclubje, dus om grote prijsvragen te doen. Zo kon je bijvoorbeeld met het vliegtuig naar Tom Petty, naar een concert in Amerika.
0: Doe maar.
1: Maar wij hadden ook prijsvragen gewoon hier voor concerten in Amsterdam bijvoorbeeld. En een van die concerten was dan met Joe Cocker. En we zouden het concert ook opnemen. En normaal gesproken ben ik nooit zo naar artiesten toe. Weet je wel, van de foto of handtekening of wat. Dus ik hou me altijd een beetje op de vlakte.
0: En, bescheiden, bescheiden.
1: Nou, dat probeer ik wel te zijn. Want er zijn al zoveel mensen die al op ze af schieten. Dus ik denk, nou, ik doe daar niet aan mee. En misschien is het ook wel een beetje verlegenheid van mij uit. Maar hij kwam dus gewoon naar mij toe. Handje geven, even iets aardigs zeggen, even een praatje. En zo. Ik vond zo'n super lieverd.
0: Fantastisch.
1: Ja, en een paar jaar later was hij dood. Dat is heel jammer.
0: Dat hoort er natuurlijk helaas ook bij.
1: Ja.
0: Maar mooi, het is wel een hele mooie herinnering.
1: Absoluut.

0: door velen vertolkt. Black Velvet, onder andere door Margriet Eshuis. Maar dit is de uitvoering van Alanna Miles. Weet je jouw muziek, Ellie?
1: Zeker, ja, ik hou er erg van.
0: Mooi. Nou, dat is te fijn om te horen.
1: Ja.
0: vertel verder.
1: We waren bij Frits blijven hangen.
0: Dat is ook
1: ja,
0: zo.
1: Precies. Frits, een van mijn ontdekkers dus.
0: Ja.
1: Waarvan ik altijd gezegd heb, de ontdekker.
0: Ja.
1: Hij vroeg mij voor een nieuw spel op Radio 3 in de avondspits. En dat had iets met een magisch megalandschap te maken. En hij zei, ja, dan ben jij de waarzegster. En dat klonk dan zo, dan moest ik zeggen, ik kom met de wind. Hier spreekt La Luna. En dan gaf ik een cryptische omschrijving van een plaatje. En dan de luisteraar moest dan zien te raden om welk nummer ik het had. Of
0: nou,
1: over welk nummer ik het had.
0: Ja, natuurlijk. Dat spreekt voor zich. En wat heb je nog meer gedaan? Want je hebt heel veel op radiogebied gedaan, hè?
1: Ja, maar wat wel een grote hit was en waar mensen meestal op terugkomen, dat is gewoon de datumshout, het theater van het sentiment.
0: Doe eens eentje.
1: Nou, dan moest ik bijvoorbeeld zeggen, stel we hadden een uitzending op 9 september 1957. Dan zei ik 9 september 1957. Ik zal hem even voor vandaag doen. 9 september 2022.

0: En natuurlijk mag de Loving Awareness Band ook niet ontbreken in deze speciale uitzending met als gast Ellie van Loenen. The Voice of Love, daar luister je naar. Daarvoor Vaya con Dios met Na, Nee, Na, Na. Zeg, dat vorige plaatje en die jingle ertussen, dat deden we gewoon,
1: deden we gewoon live. Ja, hè, dat schudden we uit de mouw.
0: Doe maar.
1: Nou, de eerste keer dat ik dat moest doen, dat was ook bij Frits Spits. Die had zijn lustrum van de strepen van Spits op Radio 2. Hij had dubbele zendtijd gekregen op de zaterdagmiddag ook. En hij zei, ik zou het zo leuk vinden. Want ik deed altijd zijn commercials, dus de aankeilers over welke platen hij het ging hebben. Spotje, dat werd vanaf donderdag tot en met zaterdag uitgezonden. Dan ga je gewoon naast me zitten en dan zeg ik iedere keer wat je moet zeggen. Dus ik was gewoon een soort van levende jingle machine.
0: Vier uur lang.
1: Het was heel intensief, maar zo gaaf om te doen. Dus vandaar dat ik zei van laten we een live jingle doen.
0: En gedaan.
1: Gedaan. Afvinken die handel.
0: Ja.
2: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: Pixies, Midnight Runners of course, en Come On Eileen. Je hebt natuurlijk na het Theater van het Sentiment nog veel meer programma's gemaakt.
1: Voor het Theater van het Sentiment maakte ik ook Leidse Kade Live met Mark Stakenburg onder andere en Stefan Stassen. Dat was een live programma wat we opnamen in de studio in Hilversum aan de Emmastraat toen we daar nog woonden. Ja, en daar kwamen dus allerlei artiesten over de vloer, internationaal, nationaal. En wat me nu te binnen schiet, is misschien wel een leuk verhaal. We hadden Herman Brood.
0: Ja.
1: En dat liet natuurlijk ontzettend op zich wachten, want Herman zat in de kleedkamer nog even iets te doen, zichzelf op te peppen. Want hij moest toch achter die piano en hij moest toch zingen.
0: Ja.
1: Maar goed, Koos liep, zijn manager liep al heel zenuwachtig te doen. Ja, Ellie, hij komt eraan, maar nog eventjes. Dus gooi het allemaal nog even om. Maar het komt, het gaat goed komen. In deze 2 uur gaat Herman spelen. Nou, oké, Koos. En op een gegeven ogenblik stond mijn eindredacteur, die stond beneden. En daar hadden we een bestuurskamer, mooie statige hal. En daar zaten dus leden die dag. En Herman, die was gekleed in een soort van battle dress, dus een legerpak.
0: Ja.
1: En had een plastic pistooltje bij zich. En die sjokte dus langs die bestuurskamer richting de studio. Op dat moment gaat dus die deur open en willen die leden naar buiten komen. Die schrikken zich rot, gooien die deur dicht, want die dachten dat er een terrorist door de gang liep.
0: Geweldig verhaal, geweldig.
1: Ja, toch?

0: neem me mee, Abel. Als tweede Nederlandstalig in het uurtje Rockwave. Live vanuit de Rockwave Studio in Almere. Ellie, vertel verder.
1: Leidse Kale Live, zullen we daar nog weer op pakken?
0: Precies, okay.
1: Wij hadden daar ook een tijd lang een hoorspel in, geschreven door Niek Barendse. En artiesten die op dat moment bij ons te gast waren, die speelden ook allemaal rolletjes daarin mee. Maar ik was een karaktertje en ik moest altijd zeggen, ik ben Karin, ik ben 12 en ik heb een scheikundedoos. Hele rare tekst. Ja. Maar dan riep de zaal, wij ook. En zo ontstond dan het verhaal. Dus ik heb de meest gekke rollen mogen spelen. En ik vond dat geweldig om te doen. Dat was dan een soort van semi-live. Want we namen het natuurlijk 's middags op. En het werd 's avonds uitgezonden. Maar het was wel 1-op-1. Dus ging je de mist in, dan ging je ook goed de mist
0: dat
1: in.
0: Dat geloof ik graag.
1: Maar als je dus wat met je stem doet, dan denken mensen van nou dat je dan ook alles kan. Dus op een gegeven moment hadden wij een zieke presentator en iemand moest artiesten aankondigen.
0: Ter plekke.
1: Ter plekke. En ik deed de regie. Dus ik had al een baantje daar. Maar zei nou, El, wil jij even Janice Ian aankondigen?
0: Oh ja.
1: Janice Ian? Nou, dat vind ik wel heel spannend. Dus ik microfoon en nou, er was een tekst voor mij geschreven. Dus ik sta dat op te lepelen en ja, ik weet niet eens of het lekker ging. Ik denk het niet. Ik ben nooit tevreden eigenlijk. Maar zij stond dus zo half naast me naar me te kijken van hoe ik dat stond te doen. En die microfoon begeeft het. Nou, ik ging echt door de grond. Maar zij gaf me alleen zo'n blik van, komt wel goed. Komt wel goed, meisje.

0: Een van zijn allergrootste, Leonard Cohen en Suzanne.
1: Prachtig.
0: Nou kennen wij elkaar een beetje van het radionieuws. Een paar maanden geleden aan het begin van het programma vertelde ik het al. Was je voor het eerst op het radionieuws? Hoe is dat zo gekomen?
1: Ik ben jaren geleden al door Ewald gevraagd. Maar toen was ik heel erg druk met andere radio. Dus dat was ik een beetje vergeten. En ik deed eind vorig jaar een beroepskeuzetest.
0: Nou, waarom?
1: Ja, nou omdat dat gezegd werd dat ik dat moest doen. En daar kreeg ik een hele grappige top 5 uit. Vertaler, tolk, ja. Actrice, danser en nieuwslezer. Dus ik vond dat gewoon grappig. Ik had dat op Facebook gezet. En ik kreeg prompt een bericht van Ewald. Van, wat zei ik jou nou jaren geleden? Ik zei, inderdaad, nieuwslezer. Maar we hebben wel heel veel geoefend met elkaar. Want dat had ik niet zomaar in mij zitten. En sinds juli lees ik dus nu het nieuws.

zeg bedankt voor het luisteren. Maandag is er weer een Rockwave. Dinsdag en woensdag en vrijdag ook. En op donderdag natuurlijk zender in Moelig Water. Zometeen nog heel veel plezier op de grote 1395 AM met de andere Seabreeze programma's. En dit weekend, houd het een beetje gezond, hè. Tot dan.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van twee politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige weg.

0: westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Ladies and gentlemen. Vrijdagavond. Lawrence and Paper.
4: My God. We have the technology. We can make him better than he was. Better.
5: There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
6: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
7: Thank God It's Friday!
6: Kijk, luister en reageer mee. Met

0: was gedaan door een Nederlandse meneer, wiens naam mij ontschoten is, moet ik eerlijk zeggen. Het was de man van een presentatrice die later met compromitterende foto's in het nieuws is gekomen.
1: Danny de Munk.
0: Ja, dat zal hem zijn.
1: Dat zal hem zijn.
0: Rock the Boat, maar dit was het origineel van de Hughes Corporation.

0: Dames en heren, mag ik u een ongelooflijk welkom heten. Live uit de loft in Laren. Dit is Thank God It's Friday. Het is vandaag 4 september 2020. En het zijn de Wereldhavendagen. En zoals u weet zijn wij Nederlanders een zeer zeevarend natietje geweest altijd. En we hebben ook een behoorlijke haven. En daarom die Wereldhavendagen is een groots jaarlijks meerdaags evenement in het weekend van september in de haven van Rotterdam. Doel is om het publiek kennis te laten maken met een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Onder andere door scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water. En daar twijfel ik dan weer over. Oké, in het water, nou, maakt niet uit. En presentaties van havenbedrijven. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers. Ook de belangrijkste attractie is tegenwoordig ook de muzikale show en het vuurwerk op de zaterdagavond op de Nieuwe Maas bij de Erasmusbrug. Daarom, dames en heren, deze uitzending van Thank God It's Friday in het teken van Rock the Boats. Aan stuurboord, iemand die ook een paar keer per week de boot rockt als actieve roeier.
1: Als een gek.
0: Lawrence Kwaadvliet.
1: Zeker.
0: Zo, jongen. Hoe is het een beetje?
1: Nou, ik heb lekker gegeten vandaag.
0: Ja?
1: En ik ben er wel een beetje vol van.
0: Ja?
1: De kok staat mee te kijken in de deuropening. Okay. Maar ja. Helaas staat er geen camera op. Maar ik heb fantastisch gegeten. Een lekker heerlijke pasta.
0: Ja?
1: Met knoflook.
0: Nou, daar ben ik blij van.
1: En heel veel schotten kazen. Ik vond het heerlijk.
0: Who gives a flying fuck?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Ook wel luisteraars.
1: Ja, we mogen de kok ook wel eens een keer even.
0: Ja, is ook wel.
1: Hallo zeg.
0: Dames en heren, dit is de loft in Laren. Geen weerzin, onzin, waanzin, de gulle lach. Thank God It's Friday. Straks om 8:30, Lawrence Kwaadvlieg, die vanuit zijn torenkamer in Muiden het gedicht van de week schreef. En natuurlijk ook anywaytjes en
1: pikante praatjes.
0: Live meekijken doe je in de loft via onze loftcam. Schrijf naar Facebook onze pagina Thank God It's Friday. Klik op de YouTube-link en je bent live met ons verbonden. Geniet ervan. Dames en heren, het citaat van de week, uitgezocht door Lawrence, is wel een hele mooie. Hij is van Mark Twain, een hele beroemde schrijver uit de Verenigde Staten. Amerikaans schrijver, oké. Van 1835 tot 1910. Hij schreef: over 20 jaar zul je meer spijt hebben van de dingen die je niet deed dan van wat je wel gedaan hebt. Dus gooi de trossen los. Zeil de veilige haven uit. Vang de passaatwind in je zeilen. Onderzoek, droom en ontdek. I second that.
1: Ja, geweldig, geweldig citaat. En heb ik voor jou nog eentje?
0: Oh ja.
1: Ja, weet jij waarom een dom blondje een pornofilm helemaal uitkijkt tot het einde? Ja.
0: Nee.
1: Omdat ze denkt aan het einde dat ze gaat trouwen.
2: Je weekend is leuker met Lawrence en Wiebe. Thank God It's Friday.
0: Ik heb uit de prikkenpraak gaan nu trouwen.
1: Kom op te lachen.
0: Hier de splitsing.

0: leuke splitsing uit 1985. Geef me wind en zeilen. En thank God it's Friday. Leuk dat je hier bent. Dankjewel daarvoor. En blijf hangen tot 9 uur, want er gaan nog heel veel mooie dingen gebeuren. Maar eerst, dames en heren, is het tijd voor de dag. Het is vandaag 4 september 2020. En dus
1: de 147ste dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 118 dagen tot het einde van het jaar. Gebeurtenissen algemeen. Wiebe, 1781. Los Angeles wordt gesticht. 1954.
0: Wanneer was dat?
1: 1781.
0: Oh, dat is best wel vroeg.
1: Ja,
0: oké. Okay, ja, ja.
1: En in 1954 het standbeeld van Bartje wordt onthuld in Assen.
0: Bartje.
1: Ik weet niet van Brumboon, hè?
0: Weet je dat er... I'm not shilling you, dat er dit weekend een nieuw standbeeld voor Bartje wordt onthuld.
2: Ja.
1: Dat zal niet toevallig zijn.
0: Dat is geen grap.
1: Dat zal niet toevallig zijn, natuurlijk. Nee. Oh, nou, we zijn actueel. Oh, ongelooflijk. 1996, koningin Beatrix verricht de officiële opening van de Erasmusbrug in Rotterdam. Economie, 1998, Google wordt opgericht. En in 2000, de AEX-index bereikt het hoogste punt ooit. 1546,03 gulden punten. In de euro 701,56 punten. Hierna zal de koers door het begin van 2003 een dalende lijn gaan inzetten. Waarvan acte, waar we alles van weten.
0: Klopt. Ik heb namelijk op dat moment de overwaarde van mijn huis in de beurs belegd. En dat is een enorme investering.
1: Poepiedoem.
0: Ja.
1: We gaan naar de media, 1987. Vanuit de Rijn wordt live wereldwijd Madonna. Zo moet je zeggen, Madonna. Concert in het kader van de Who's That Girl World Tour uitgezonden. Oorlog, 1941. De USS Greer, de DD-145, wordt beschoten door een Duitse onderzeeboot, de U-652. Alhoewel de Verenigde Staten neutraal zijn. Spanningen lopen op tussen deze twee landen. Politiek, 1948, de abdicatie van Wilhelmina en de troonaanvaarding van Juliana als koningin der Nederlanden. 1946, Palestijnse toeristen kapen een KLM vliegtuig en eindigen op Cyprus. 1990, de eerste ministers van Noord- en Zuid-Korea ontmoeten elkaar voor het eerst sinds 45 jaar in Seoul. Ze plegen overleg om de spanningen tussen beide landen te verminderen. Dan gaan we even een uitstapje maken naar de religie. Dat hebben we bijna nooit, maar dit vond ik wel een bericht dat moeten we even noemen. 2016, Moeder Teresa wordt heilig verklaard.
0: Nou, er is wel veel op deze dame af te dingen ook.
1: Is maar zo?
0: Ja, ze is niet helemaal...
1: Op de graad?
0: Ze is niet helemaal heilig. Blijkt niet meer. Maar goed.
1: Nou, ga
0: maar
1: niks zeggen.
0: Ga er maar vanuit dat ze goed heeft gedaan in de geschiedenis.
1: Daarom. Wetenschap en technologie daarom. 1609. Henry Hudson ontdekt het eiland Manhattan. 1609. 1882, Thomas Edison schakelde 's werelds eerste elektriciteitsvoorziening in, waarmee hij 59 klanten rond zijn Pearl Street Station in Lower Manhattan van 110 volt gelijkstroom voorziet. En de laatste, 1988, George Eastman registreert de naam Kodak en krijgt een octrooi voor zijn camera. De camera die een filmrolletje gebruikt.
0: Zeker wel.
1: Ja. Daar hebben we niet meer filmrolletjes. We hebben kaartjes. De dag, 4 september, muziekweetjes. Non, non, rien a changé van Les Poppies. Heet dat zo, Les Poppies?
0: Ja. Les Poppies.
1: Komt op 4 september 1971 binnen op 32 in de Nederlandse top 40. Deze single staat vanaf 4 december 1971 twee weken lang op de eerste plaats. Les Poppies bestaat uit 17 jongens die op verzoek van de platenmaatschappij Barclay door Jean Amoureux zijn geselecteerd uit leden van het kerkhoor dat hij in 1946 heeft opgericht. Le Petit Chanteur. Daar komt hij. Dasnier en Ile de France. Zoiets.
0: Ja.
1: Noël Soissant-Nice, heb ik net geleerd, is de eerste single van Le Poppie, waarvan er in Frankrijk zo'n 600.000 exemplaren worden verkocht. Hun Non, non, rien, nanché, jezus van de woord, man, is de eerste Franstalige single die de eerste plaats bereikt in de Nederlandse top 40.

0: mensen zullen dit nummer, denk ik, dames en heren, niet kennen. Maar de Honey Drippers is een gelegenheidsformatie rondom de zanger van Led Zeppelin, Robert Plant. En die hebben muziek gemaakt voor de film Sea of Love met Al Pacino. Ken je Al Pacino?
1: Ja.
0: Dat is echt een totale eindbaas. En waar het om ging was dat iemand pleegde seriemoorden. Maar iedere keer als iemand vermoord werd, stond dat singeltje Sea of Love op.
1: We hebben hem samen gekeken, die film laatst nog.
0: Ja, hij werd echt geweldig. Ja, ik ben, fantastisch, man. Ik vond hem echt helemaal geweldig. En daar komt het nummer vanuit, 1985. Dames en heren, thank God it's Friday. Het is tijd voor...

0: En het klopt altijd natuurlijk wat ik
1: zeg. Ja, ja.
0: We gaan beginnen met de week in de week deze week. De anderhalve meter toestand van Grapperhaus bij zijn eigen bruiloft natuurlijk. Ja, daar begon de week mee.
1: Oh,
0: godsamme kraken. Ja. Ik weet niet wat ik over moet zeggen. Jij? Iets nog iets?
1: Nee, ik vind niet dat hij moet aftreden. Maar ik vind het ook wel oude koekendom.
0: Een beetje dom. Beetje veel. Veel over gezegd, want hij ging zwaar door het stof. En dan, het Hof heeft vanmiddag bepaald dat Geert Wilders schuldig bevonden is aan groepsbelediging. Maar hij krijgt geen straf.
1: Nee, maar hij heeft wel een strafblad. Hij is wel veroordeeld.
0: Dat wel.
1: Ja, oké.
0: Dat zijn dingen. Maar hij gaat in cassatie, dus hij gaat een hoger beroep bij de
1: Europese... Nee, hij gaat in cassatie. Hoger beroep hebben we net gehad.
0: Ja, nee, precies. Maar hij gaat nog een keer door, wou ik zeggen. Ja. Dus ja, we wachten het weer af wat er allemaal gaat gebeuren. Ik neem nog een bosse bol zo. Oh, dat zei ik goed, hè? Ja, ik mag geen negerzoen zeggen.
1: Nee, nee.
0: Of zo'n ding?
1: Nee, dan is het een...
0: Een moorkop.
1: Nee.
0: Een moorkop mag je niet zeggen, toch?
1: Een nietsnut.
0: Een nietsnut. Dat is het goede woord. Ja. Dat is het goede woord, ja. Vind ik mooier.
1: Ja.
0: Toch? Netjes.
1: Ja. Daar beledig je niemand mee.
0: Precies, dat bedoel ik. En dan hebben we nog heugelijk nieuws vandaag ook nog even.
1: Oh ja?
0: Ed Sheeran is papa geworden, ja.
1: En die meent het niet.
0: Ja, hij kan het. Dat zo'n man het nest in kan duiken met een vrouw.
1: Heeft die gozer überhaupt... Ik bedoel, ja,
0: hij zingt heel goed, maar...
1: Hij maakt leuke muziek, maar...
0: Ja.
1: Ik ben geen vrouw, maar... Alhoewel, je weet het tegenwoordig niet, hè?
0: Nee.
1: Maar, Ik vind het nou niet een
0: hotshot.
1: God, wat vertering.
0: Nee, ik ook niet, eerlijk gezegd. Nee. Maar goed. Er zullen altijd wel mensen zijn die...
1: Op
0: ieder potje, natuurlijk.
1: Maar hij is vader geworden?
0: Hij is vader geworden van een dochtertje. Van een dochtertje, ja. De zanger bevestigde dit afgelopen dinsdagochtend na veel roddels... dat hij en zijn vrouw Sherry, ze heet zijn vrouw, een meisje op de wereld hebben gezet. Dat schrijft hij bij een foto op zijn Instagram... van een gebreid dekentje en een paar sokjes. Ja, ja. Het is voor het eerst sinds december dat de zanger weer een bericht op zijn social media plaatst. Het meisje heeft een zeer bijzondere naam gekregen en die je zelden hoort.
1: Ja, dat hoor je nooit.
0: Zeg maar,
1: als de mensen een kind een naam moeten geven... Nou, daar heb ik Elon Musk helemaal voor aan. Dat zijn echt de meest bizarre namen.
0: Dit zijn de meest bizarre namen,
1: waarom doe je dat?
0: Ik begrijp het ook niet. Nee, is het nou opvallen of zo?
1: Maar hoe heet die van Ed Sheeran?
0: Nou ja, het heeft ook een link met ons onderwerp van de uitzending natuurlijk. Okay. Haven, de internationale havendagen. Haar naam luidt Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.
1: What the fuck?
0: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.
1: Waarom doe je dat? Dat kind komt straks op school. En dan staat daar een lerares in de eerste klas en zegt... Hallo, Lyra
0: Antarctica Seaborn Sheeran.
1: Welcome.
0: How are you? Welcome this morning.
1: Waarom doen mensen dat? Ik ben Barkie gedoemd en daar heb ik mijn hele leven al last van.
0: Ja.
1: Laat staan dat ik Antarctica Seaborn heet.
0: Ja.
1: Waarom doe je dat?
0: Ja, ze hadden mij ook Lawrence Heaven kunnen noemen. Maar goed, maar dat is niet zo, helaas. Ja, maar hij zegt, we zijn zo verliefd op haar. Ja, hè? Maar ja, met de moeder en de baby gaat het goed. En we zitten op een roze wolk, schrijft hij onder de foto die hij geplaatst heeft. Eerder werd Sherry al gespot met een zwangere buik, maar Ed Sheeran bevestigt het nieuws niet. De zanger hoopt dat iedereen de privacy van het stel wil respecteren. Ik heb goed nieuws voor je, Ed. Heel veel liefde en ik zie jullie wanneer de tijd is om terug te komen.
1: Privacy.
0: Ja. Wat een heerlijk nieuwtje.
1: Was dit het?
0: Ja, dat was het eventjes. Ja,
1: dan ga ik je nu meenemen naar... we hebben natuurlijk vandaag de Wereldhavendagen en prachtig. Dus het gaat over schepen, boten. Maar er is een traditional. En die heet Sloop John B. En Beach Boys hebben daar een fenomenale uitvoering van gemaakt. Op het beste van hun kunnen. En wat bijna niemand is gelukt... en de Beach Boys kon een aardig potje zingen, zoals je weet... was dat je stem op stem op stem op stem op stem legt. Dus eerste stem, tweede stem enzovoort. En de Beach Boys doen het... 5 stemmen in het laatste refrein op elkaar. Luister naar Sloop John B.

0: Wereldhavendagen, dames en heren. Dagen waarop de Rotterdamse haven en andere havens in de picture staan. Zonder scheepvaart kunnen wij nauwelijks bestaan. En dat is er natuurlijk ook al even lang. Zoals ook de Night Boat to Cairo. Madness uit 1980 in Thank God It's Friday! Hey, super dat je hier bent. Vrijdagavond, dames en heren, 4 september. Thank God It's Friday. Deze uitzending staat in het teken van Rock the Boat. Maar er is natuurlijk ook altijd een Noorse kwaadvlieg met Ellie Beetjes en
1: Pietje op de Braadjes. Ja, ja. Lieve, de CDA is helemaal klaar met de prostitutie in Nederland.
0: Ja, maar de CDA is denk ik wel met meer dingen
1: klaar. Ja, meer dingen klaar.
0: Ze hebben er wel een potje van gemaakt.
1: Zo, nou maar één gedaan hebben, ja.
0: Jongen, jongen. Maar ik vond dit bericht een beetje... Ja, dat komt natuurlijk naar dat hele gedoe met Grapperhaus. Ik vond het een beetje een afleidingsmanoeuvre.
1: Ah, van, tuurlijk man, ja. Absoluut.
0: Ja. Maar zeg eens...
1: Maar ze zijn helemaal klaar met de prostitutie in Nederland... en stuurt daarom aan op een verbod. Prostitueren. La, la, la, la, la, la, la. De partij onderneemt daarmee actie op het burgerinitiatief... van de christelijke jongerenbeweging Expose. Die wil het systeem zoals in Zweden... waar betalen voor seks al een tijd verboden is. Prostituees worden daar niet vervolgd, maar hoerenlopers wel.
0: Ja, maar...
1: Ik vind het zo raar.
0: Weet je wat er in Zweden gebeurt? En dus grappig, en ik heb die discussie een beetje gevolgd. Niet omdat ik een notoire hoerenloper ben, maar... In Zweden nemen dan dus hoerenlopers cadeautjes mee voor dames. Ja. Waarmee ze de koffer induiken.
1: En dan in alcohol. Ja, natuurlijk.
0: Weet je, dus, ja.
1: Maar er mag wel meer in Zweden, Wiebe. En Scandinavië overigens overal. Er mogen wel meer dingen daar die wij...
0: Ja, maar je verbiedt dus dingen die je niet eigenlijk kunt verbieden.
1: Nee.
0: Dat is met een biertje ook zo. Het is zo ongelooflijk dom om dit voor te stellen. Maar laat ik het er niet over hebben.
1: Nee, maar dat zeg ik. Als je een biertje drinkt daar, dan is het ook 3 keer over de kop. 5 keer over de kop. 6 keer over de kop. Maar daar gaan mensen het zelf stoken. Of ja, dan ga je toch meer drinken. Althans, in korte tijd. Maar goed, ander verhaal. Prostitutie betekent per definitie ongelijkwaardigheid. Zo onderbouwt CDA-Kamerlid Anne Kuik. Mooie naam. Haar voorstel in het AD. De meeste prostituees zouden eigenlijk geen seks willen met een man die voor hen staat. Maar het gebeurt toch, omdat er wordt betaald. De instemming wordt dus afgekocht. De vrouw is een product, zeggen ze. Dat kan niet meer in deze moderne tijd. Kuik snapt dat de wereld van de escorts op televisie allemaal mooi en glamorous zijn, of lijkt. Maar stelt dat er in de sector heel veel misstanden zijn en ook vrouwen worden uitgebuit. Ja, maar man.
0: Maar is die aan de kuik een beetje te doen, of...
1: Nou, die kan wel een eitje leggen, hoor.
0: Ja? Oké.
1: Ja, die kan wel een eitje leggen. Ja. Maar goed, het wetsvoorstel waar vandaag over wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer... lijkt nagenoeg geen kans van slagen
0: te hebben.
1: Uiteraard zullen religieuze partijen als de ChristenUnie en de SGP voor zijn... maar de coalitiepartijen VVD en D66 hebben al aangegeven tegen te zijn. Maar daar lopen ook de meeste... Oh, dat weet ik ook. Ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Ja, dat mag ik niet zeggen. Lopers, mag je wel zeggen.
0: Weet je wat er gebeurt als je... Kijk, prostitutie...
1: Prostitutie is
0: volgens de overleving het oudste beroep ter wereld.
1: Zo is dat.
0: En dat ga je dus niet verbieden. Ik bedoel, en als je dat doet...
1: Gaan ze illegaal tijd in,
0: dan gaan ze, nou, dan gaan ze illegaal, dan gaan ze ondergronds. Of zelfs onder zee. In the

was het natuurlijk een vreemde tijd, dames en heren. 1966, 1967. Daar werden vreemde producten gemaakt, zoals deze ook. Yellow Submarine van de Beatles uit 1967. We all live in a yellow submarine. Maar ik vraag me dan af, wat moet je gerookt hebben om zo'n plaat te schrijven? Maar het is er gelukt. Thank God it's Friday. Het zijn internationale havendagen. Dit is Rock the Boat. En wie anders dan Sailor moet erbij zijn?

0: je hebt van die platen in je leven. Dat zal met jou ook zo zijn, Lawrence. Die altijd bijblijven. En dit simpele nummer van Looking Glass is... staat in mijn hart gegist op een of andere manier.
1: Ja, door de Brandy natuurlijk.
0: Ja, nee. Ik had een hond die Brandy heet.
1: Oh,
0: maar,
1: okay, ja.
0: Maar los daarvan, maar ik vind het zo'n ongelooflijk mooi nummer. En ja, goed. Ja.
1: Dat is het ook inderdaad.
0: Dames en heren, zijn de wereldhavendagen. En daarom staat Thank God It's Friday in het teken van Rock the Boats. Zo. Pop het op, gaat het allemaal een beetje lekker?
1: Het gaat fantastisch.
0: Ja?
1: Ik ben helemaal paletti.
0: Nou, dat
1: mag ik zeggen.
0: Ja, daar ben ik blij van.
1: Ja.
0: Zit er ook net de eerste uur, dames en heren. Het goede nieuws is, zometeen is er nog een uur. Althans, dat vinden wij het goede nieuws. Kan u absoluut zijn dat u er anders over denkt.

0: afdeling One Hit Wonders, dames en heren, was dit wel. Captain Sensible, 1982. En what? I said Captain, I said what? And thank God it's Friday! Alles, dames en heren, tijd is geworden voor innoveetjes en pikante praatjes. En u weet wat dat betekent. Dat betekent verheffen voor de bevolking.
1: Zeg is dat.
0: Nou ja, jij hebt er eentje.
1: Ja, nee, we hebben ook een Canadese Jaap van Dissel hebben we. Ja, die bestaat. Ja. Het stuk schrijft, liefhebbers van een one-night stand moeten opletten. Het sla het zoenen over, draag een mondmasker tijdens seksueel contact. Dat advies...
0: Wacht even. Ja, maar dat zijn dus mensen die elkaar dus nog niet kennen.
1: Sowieso niet. Nee, ook thuis niet. Nee.
0: Ja, maar thuis zoenen heb je nog geen one-night stand.
1: Ja, nee, maar je moet toch het zoenen overslaan. Dat is wat ze ermee bedoelen. Je moet gewoon niet zoenen. Je moet er gewoon bovenop kruipen, maar geen
0: maar wat moet je dan doen?
1: Geen Vero, weet je zo'n dingen die... Aerosolen. Ja, aerosolen.
0: Ja, wat moet je dan doen?
1: Maar gewoon een mondmasker opzetten tijdens seksueel contact. Ja. Ja, nou dus, ja, dat geeft het advies van de virologe Theresa Tam. Ze is het hoofd van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Canada.
0: Ja, maar wie... Ja, maar...
1: Hoeveel zin zit, hè?
0: Ja, maar hoe ga je dat dan...
1: Okay. Nee, maar ja. Maar dat weet bijna niemand. Dat is een groot geheim. Hè? Dat is een groot geheim.
0: Komt dan binnenkort Jaap van Dissel, die zegt van... Dames en heren, wilt u allemaal een eigen glory hole in uw huis bouwen?
1: Ja, zoiets.
0: Dat slaat toch helemaal nergens op?
1: Nee, maar ja. Ja, maar ja, het gebeurt. Weet je wat? Er zijn zoveel dingen waar nergens op slaat. Als je de politiek volgt in Nederland bijvoorbeeld. Dan zou je denken van nou, als ik het geld had, dan zou ik morgen meteen het eerste vliegtuig nemen. Maar goed, deze dame, Theresa Tam, is het hoofd van de Rijksuniversiteit Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Canada. Haar aanbevelingen gelden voor diegene die een seksuele ontmoeting aangaat buiten de eigen sociale bubbel. Oh ja.
0: Kabouter.
1: Ja, de lockdown en kleine sociale bubbels maakten het voor veel singles lastig om genegenheid te vinden met een wildvreemde te zoenen of het bed in te duiken.
0: Mijn genegenheid is ook wel een beetje ondermaats.
1: Ja, daarom. Ik doe het ook niet meer, hoor.
0: Maar dat vind ik wel. Ik mis wel heel veel genegenheid.
1: Ja, dat ga je wel krijgen, hè, natuurlijk.
0: Ja.
1: Het gaat ook een beetje pijn doen, ook, vind ik.
0: Zielepijn,
1: hè?
0: Doet gek met zielepijn.
1: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Ik ben nog €20.000 psychiatrische kosten verder. Want,
1: er wordt nog veel erger kanker gemeld.
0: Ja.
1: Ik zit er al een tijdje in, dus dit wordt helemaal niks. Nee, maar goed. Ik heb ook begrepen dat vandaag... ik hoorde jou wat roepen toen straks, 2 of 3 uur geleden... dat de aantal besmettingen weer aan het toenemen zijn.
0: Ja, het aantal besmettingen afgelopen avond, dag, 24 uur, pardon, moet ik zeggen... is toegenomen, maar het vervelende is dat je niet weet... hoeveel testen er zijn afgenomen. Nee. Dus je kunt het niet...
1: Dus?
0: Er zijn meer positieve besmettingen... maar je weet niet hoeveel testen er zijn afgenomen. Dus je kunt het ook niet relateren. Dus ik kan daar niks over zeggen.
1: Dus zou Theresa Tam ook wel eens een klein beetje gelijk kunnen hebben. Hè? Om toch maar een... iets voor je mond te doen.
0: Maar jij bent een ervaringsdeskundige. Je bent natuurlijk überhaupt... als het om seks gaat, ben jij natuurlijk...
1: Ja, heb ik gewoon gestudeerd, hè? Ben ik van afgestudeerd, hè?
0: Hoe? Dan ben ik waar blijft orale seks met een mondkapje?
1: Nee, dat kan niet.
0: Nou ja, nee, maar oké, geef een oplossing.
1: Nou, dat is heel simpel.
0: Nou?
1: Ja, hoor. Dat is heel simpel.
0: Ja?
1: Je moet gewoon wat vet op je voeten smeren.
0: Vet op je voeten
1: smeren? Ja, en dan doe je dan doe je het met je voeten. Hetzelfde effect. Geloof me.

0: Weekend Tina Turner Review. En nou, dus genoegzaam bekend over de rol van Ike Turner. Dat was geen plezierige baas. En Tina Turner heeft zich uiteindelijk uit zijn kloof bevrijd. En een fantastische solo carrière gemaakt. Maar één ding moet wel gezegd worden. Wat ze deden in Ike and Tina Turner Review, dat was wel...
1: Ja, dat is wel de bom. Alhoewel zijn handjes natuurlijk, zoals je zei, los zaten. Maar goed,
0: dat
1: was...
0: Nee, dat was geen fijne baas. Dames en heren, thank God it's Friday. Eerste uur zit erop. Goed nieuws is, er is nog een uur. Zometeen tussen 8 en 9. We laten je alleen tijdens deze wereldhandelsdagen...
2: On a crystal clear

0: Laten we dan maar zeggen dat de Village People goed waren voor de homo-emancipatie. Nou, wat was dit eigenlijk? In eind 70 jaar. In de leven hier, dames en heren. De Village People. Welkom. In het tweede uur van Thank God It's Friday. Dames en heren, zijn vandaag de Wereldhavendagen. Dat is een groot jaarlijks meerdaags evenement in het eerste weekend van september in de haven van Rotterdam. Doel is om het publiek kennis te laten maken en met een kijkje achter de schermen te geven van de Rotterdamse haven. Om onder andere scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water en presentaties van havenbedrijven. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers. Een belangrijke attractie is tegenwoordig ook de muzikale show en het vuurwerk op de zaterdagavond op de Nieuwe Maas bij de Erasmusbrug. Nou, dat is natuurlijk een icoon wat jij en ik in ons hart hebben gesloten, Lawrence.
1: Jazeker.
0: Ja. Daarom, dames en heren, deze uitzending Rock the Boat in Thank God It's Friday. 2 uur, we zijn er tot aan 9 uur aan stuurboord. Het is nooit meer... hoe zou ik het zeggen? Het is nooit meer officieel geweest dan dit. Maar we hebben het over scheepvaart hebben. Stuurboord, Lawrence Kwaadvlieg.
1: Ja, aan stuurboord.
0: Hoe is dat, Peter Baas?
1: Nou, in het eerste uur fantastisch doorgekomen, wie bakkie. Mm. Ja, moet ik eerlijk zeggen.
0: En in het tweede uur?
1: Gaat het nog veel mooier worden.
0: Mooi. Live, dames en heren, uit onze Man Cave. Dit is Loft in Laren. Geinzin, onzin, waanzin. De gelach, dit is Thank God It's Friday. Zometeen om 8:30. De pinnacle. De summit. Het hoogtepunt. Het orgasme van deze uitzending. En dat is natuurlijk Lawrence Kwaadvlieg met het gedicht van de week. Live meekijken doe je via onze Facebookpagina. Klik even op de YouTube-link en dan ben je er gezellig bij. Ja, dat was hem eigenlijk wel weer qua opening van deze...
1: Hè? Nou.
0: Ja, nou, ben je er klaar mee?
1: God, zo een gedoe allemaal. Maar ik heb nog wat anders.
0: Oh, ja.
1: Ik heb nog een klein dingetje. Een man zette s'avonds de vuilniszakken buiten. En op het moment dat hij weer naar binnen wil gaan, hangt zijn buurvrouw uit het raam. Hey, buurman.
0: Hey, buuf.
1: Kom je even lekker een bakje koffie drinken, zegt hij. Ja. Nou, zegt die man. Oké, een fruit dan maar. Na 2 bakjes koffie maakt de man aanstalten om weer naar huis te gaan. Maar de buurvrouw vraagt hem of hij nog een klein borreltje wil blijven drinken. Nou, fruit dan maar, zegt hij. Een minuutje of 11 en een paar borreltjes verder vindt de man het echt de hoogste tijd om naar huis te gaan. De buurvrouw is zo geil als boter door de drankjes en vraagt: heb je zin om een wippie te maken? Nou, vooruit dan maar, zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels is het 12:30 geworden. Ik moet nu echt naar huis, anders krijg ik glazen, zegt de man. Maar ik heb nog 1 vraag. Heb je misschien een rood potloodje voor me? De vrouw ligt verbaasd, zoekt alle ladekastjes door, totdat ze uiteindelijk een rood potloodje vindt. De man steekt het rode potloodje achter zijn oren en gaat naar huis. Het huis is helemaal donker, dus hij trekt zijn schoenen uit, loopt zachtjes de trap op. Ineens gaan de lichten aan en hij ziet zijn vrouw boven aan de trap staan. En waar ben jij geweest? Schreeuwt ze tegen de man. Nou, ik zal het eerlijk bekennen. Ik heb een bakje koffie gedronken bij de buurvrouw en daarna hebben we wat borreltjes op. En toen hebben we een wipje gemaakt. Zijn vrouw wijst naar zijn oren en zegt: nee, vuile leugenaar, je bent naar de bingo geweest. Weer een rode potlood natuurlijk.
0: Dit is Christopher Cross.

0: Britse nummer 1 hit van Christopher Cross in Nederland. Excuses voor mijn kuch, maar het is geen corona. 1981, Christopher Cross en Sailing. Wat een prachtig nummer, wat een prachtige stem. In Thank God It's Friday, dames en heren, waar het gaat om de... Nou, u zei het al, de Wereldhavendagen. Dus het gaat om boten, het gaat om zeilen, het gaat om van alles en nog wat. Maar het gaat voornamelijk ook om de dag. Het is 4 september, dus... De dag.
1: De dag. Geboren, daar gaan we heen. De tweede uur. 1596 is vandaag geboren Constantijn Huygens. Nederlands dichter, geleerder en componist. 1824 Anton Bruckner, Oostenrijkse componist. 1915 Rudolf Schock, Duits lyrisch tenor. En 1942 Jan Harm Pol.
0: Ja. Wat is een lyrisch tenor?
1: Dat weet ik ook niet.
0: Daar raak ik een beetje van in de war.
1: Ik word er wel lyrisch van, moet ik zeggen. Ja, heb je dat niet? 1942 geboren Jan Harm Pol. Dat is de Amerikaanse dierenarts van Nederlandse kom af. Uit de bekende tv-reeks van National Geographic, geloof ik. Of nee, ja, volgens mij wel. The Incredible Dr. Pol, die nog steeds loopt. En in 1971 vandaag geboren Bas van der Goor. Nederlands volleyballer en natuurlijk ook winnaar van de Olympische Spelen. Hij speelde daar mee. De overledene gaan we natuurlijk tweede uur in toe. 422 Bonifatius.
0: Ben ik toch hem vermoord?
1: De eerste.
0: Ja, nee, ja.
1: Dat dacht ik ook. Dit was een foutje. Dit was Bonifatius de eerste. Maar was Bonifatius ook paus van Rome? Weet je dat toevallig?
0: Was dit niet de Bonifatius?
1: Dat weet ik niet. Maar was dit de paus van Rome? Was hij ook paus van Rome, Bonifatius?
0: Nee, dat weet ik echt niet.
1: Lijkt me niet, als hij een dokken vermoord is, hè?
0: Nee, dat weet ik echt niet. Maar weet je, Bonifatius is bij dokken vermoord, 700.
1: Nou, dat is hem. Het is hem gewoon. Ja. 1907, Edward Grieg, een Noors componist. Die is maar 64 jaar geworden. Ik vind het echt prachtig wat hij geschreven heeft. Die is ook vandaag overleden. En 1965 overleden Albert Schweitzer. Ja, 90 jaar geworden, Duitse arts en uiteraard Nobelprijswinnaar. 2004 is vandaag overleden ons aller Bram Vermeulen. 57 jaar geworden, Nederlands cabaretier, tekstschrijver en zanger. En in 2006 Steve Irwin. Wij kijken er altijd naar. Australisch dierenkenner, dierentuinhouder, natuurbeschermer, documentairemaker en televisiepresentator. Die man is overleden door een steek van die, weet je, die vissen ook alweer, die platten. Die hebben zo'n punt. Oh ja, die hebben zo'n punt achterin een.
0: Zo'n pijlstaartrog.
1: Pijlstaartrog. En hij zwom er altijd mee.
0: Die zet hem in giften.
1: Ja, zo. Hij is hartstreek meteen kort in één keer getroffen. En de laatste uitzending is ook geskipt. En goed, hij staat door. Niet meer op deze aardbol. Waar ging ik nou toe?
0: Stof.
1: Ja, we gaan naar de muziekjager, jongens. Muziekjager 1944. Gene Parsons van de Birds. Hij was daar de drummer. En 1946, Ronald Lapreed is het. Ronald Lapreed van de Commodores. Hij speelde daar de bassist. En 1974, Carmen Becker, die ken ik niet.
0: Bachar.
1: Van de Pussycat Dolls.
0: Nou, zangeres.
1: Oké, fijn. 1981, Beyoncé. Ja, dat is natuurlijk. Die behoeft natuurlijk geen uitleg. En in 75, Mark Ronson.
0: Producer uit Engeland, dames en heren. En hij maakte deze waanzinnige plaat met Bruno Mars in 2015. Up.

0: een of andere manier hebben de Commodores veel nummers gemaakt over het moment dat een relatie uitgaat.
1: Ja, maar ik vind het toch een love song.
0: Easy as Sunday morning, maar Ceylon, I'm giving you back your name. Ja, ja, dus ik bedoel... Man, dat is meer vervelend, maar het zijn prachtige nummers wat ze gemaakt hebben.
1: Ja, kreeg je daar een berichtje trouwens door dat er twee mensen in de auto zitten richting huis die ongelooflijk verliefd op elkaar zijn.
0: Echt waar?
1: Ja, en die hebben net een heerlijk drankje gedronken, een hapje gegeten.
0: Ja?
1: En ik wens hun het al mijn hart, het allerbeste.
0: Zou dat ze gaan doen?
1: Ik weet het niet, maar ik hoop het wel.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Het is 4 september 2020. Het is tijd voor in de weekjes en
1: pikante praatjes. Ja, jij kent
0: Seks
1: natuurlijk...
0: Seks in de Tesla.
1: Ja, natuurlijk. Ja, seks in de Tesla.
0: Ja.
1: Die stoppen nog wel een paar keer, hoor.
0: Ja.
1: Ja, niet één keer. Ja. Ik denk wel een stukje vier keer.
0: Ja,
1: ik ken ze. Jij kent natuurlijk Mia Khalifa, of niet?
0: Ja, nou ja, van naam wel. Zie je? Ik
1: ken haar niet.
0: Die doet bij de boek niet bollen.
1: Maar ik doe er niet aan. Nou, ik vind zo... Ik heb net gekeken naar haar. Nou...
0: Nee.
1: Ja, maar ze is wel heel sexy, vind ik, hoor. Vind ik wel.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Nee, dat is gewoon niet... Ja, nou, oké. Okay. Maar
1: ze is ook maar heel kort pornoster geweest, hè. Het is een ex-pornoster.
0: Pornoster?
1: Ja, pornoster is het. Een echte pornoster. Maar ze is heel kort. Een halfjaartje of zo. Heeft $10,000 mee verdiend. En dat was het. Maar zij veilt haar meest typerende deel van haar porno-look. Hij vond een heel goed doel voor de ramp in Libanon.
0: Huh?
1: Dat noemde van de nood een deugd maken. Wat zegt u?
0: Wat fout ze dan?
1: Haar bril. Die hield ze altijd op.
0: Heeft ze de bril op?
1: Ze mag de bril ophouden, zei ik altijd. Ja? Weet je wel? Ja, ze hield de bril altijd op.
0: You can leave your bril on.
1: Yeah.
0: Ja. Ze hield de bril. Was ze bang voor zo'n kumsel dat het dan niet.
1: Nee, maar dat was haar ding. Dat ze de bril ophield. En natuurlijk, alles kwam natuurlijk op de glas. Hè. Dat was natuurlijk, ze had geen wipers, dat had ze niet. Maar dat was wel haar ding. Dat was, daar is ze bekend door geworden. Dat ze de bril altijd ophield.
0: Ze gaan de bril veilen en dan...
1: Die bril. Waar al die cums opgekomen zijn, al dat anderhalf jaar of het jaar dat ze dat gedaan heeft, die schoongemaakt natuurlijk. Maar die gaat ze dus veilen.
0: Ik heb net een nieuwe bril gehaald.
1: Ja, ik ben benieuwd. Nee, maar ik vind het een... Kijk, maar zij heeft ook natuurlijk gigantische explosies meegemaakt, zoals je weet. En ze velt haar bril ook voor de gigantische explosies, die natuurlijk 150 doden maakten. En kolossale schade aanrichtte in Beirut. Dus ik vind het wel echt een hele goede... Het heeft wel een binding.
0: Een connotatie.
1: Ja, vind ik wel. De Libanees-Amerikaanse Khalifa groeide mede door haar typerende look razendsnel uit tot een ster in de pornwereld anno 2014. Ze maakte een blitzcarrière, van 3 maanden... om de porno-industrie vaarwel te zeggen toen er een controverse ontstond rond een scène waarin ze tijdens een trio een hijab droeg.
0: Hijab?
1: Ja.
0: Ja. Oh ja?
1: Ja, dat droeg ze. Daarna ging ze aan de slag als boekhouder. Dus dat... En nog weer later...
0: Het is wel lekker consequent.
1: Het is heel consequent.
0: Ja, okay.
1: Later groeide ze uit tot een social media persoonlijkheid en... Dit staat ook nergens op. Sportprestatrice is ook geworden. Dus dat doet ze nog steeds. Haar beroemde bril wordt geveild op eBay. Geïnteresseerden kunnen nog tot deze zondag, aanstaande zondag, een bod uitbrengen op het accessoire van Khalifa. Het hoogste bod bedroeg gisteren $100,000. Ze heeft nogal wat aanhangers, neem ik aan. Ze is
0: zit daar nog iets van de... Nou, zeg maar even de originele...
1: Nee, dat zeg ik net. Nee, dat is allemaal weer
0: gewaakt. Okay,
1: dat is allemaal goed gegaan. Ja, ja.
0: Okay.
1: De 27-jarige Khalifa kondigde aan dat ze de laatste uren van de bieding zal livestreamen. Ik ga kijken, jongen. Ik zweer het je.
0: I'm telling you. Thank God it's Friday. Zometeen het gedicht van de week van Lawrence Krautvlieg. Maar eerst, Enea.

0: 4, dames en heren, in Zuid-Amerika. Ik heb geen idee wat de fascinatie van India, en ik weet ook niet eens waar ze vandaan komt, daarvan is. Uit 1988, maar het was een groot hit. Orinoco Flow in Thank God It's Friday, dames en heren. Waar we aan zijn gekomen bij het eeuwig hoogtepunt. Een teder moment. In Thank God It's Friday. Misschien voor de eerste keer het programma horen, herhaal ik het nog maar even. Iedere week kiezen we een thema en Lawrence maakt daar een gedicht bij. Live vanuit zijn torenkamer in Muiden. Hij haalt de slotbrug op en het volk kan er pas in als het gedicht klaar is. Hij zit daar met ganzenveer en druipkaars. Vandaag is het poëzie. Het gedicht, dames en heren, heet...
1: Na dreiging van het zilte nat keren we behouden huiswaarts. Van een lange, zware koers, kennis genomen van ontberingen die zijn weerga niet kent. In mijn eerste vaart. Deiningen met zware krullen vielen mij ten deel. Golven waren het niet, die alleen uitbraken. Tegen de huid van de klipper klotste ook mijn maaginhoud. Maar nu in Eendracht zijn wij bootmannen. Terug in de haven kom. Ons baken van rust en veiligheid. Waar vrouwen schreien. En voorspoed en glorie

0: Seeger en de Silver Bullet Band. Door een fenomenaal nummer heeft hij gemaakt in 1978. Against the Wind. Dit is geweldig nummer.
1: Wat een plaat, man.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Het zijn de wereldhavendagen. Dus Thank God it's Friday is in de mode van Rock the Boat. En dat betekent uiteraard ook dat we in dat kader inwitjes en pikante praatjes
1: hebben. Jazeker. En in de haven hoort natuurlijk ook een vagina thuis. Een vagina thuis natuurlijk, hè. Nee, want alle vrouwen...
0: In de haven hoort een vagina...
1: Ja, tuurlijk. In de haven zijn de hoeren. En daar zijn vrouwen. Daar is vertier. Daar is drank. En sport en spel natuurlijk ook, hè. Jazeker.
0: Ja, opbam.
1: Wat? In het havengebied? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Ja, want al die vrouwen die er zijn, die kunnen ook naar een massaal naar een designervagina gaan.
0: Een designervagina?
1: Ja, misschien heet het wel een designervaginist of zo. Ik weet niet hoe het heet, maar spiegeltje, spiegeltje aan de rand. Wie heeft de mooiste vagina van het land? Ja. Plastische chirurgen kunnen de vraag naar designervagina's amper bijhouden.
0: Maar wat? Wacht even.
1: Ja, nee, dat komt zo.
0: Okay.
1: Ja, dat bleek tijdens een internationaal congres voor cosmetische chirurgen in Parijs. Of op het World Congress of International Master Course of Aging Science vielen enkele verrassende cijfers te noteren. Oké. Zo zag achter de vraag naar designervagina's met meer dan de helft stijgen. Vooral schaamlipcorrecties liggen goed in de markt. De pornoficatie...
0: Schaamlipcorrecties.
1: La la la la la la. De pornoficatie van onze maatschappij is de belangrijkste reden waarom vrouwen massaal onder het mes gaan.
0: Wat is dat voor gelul, man?
1: Ja, nee, dat is echt een... Jongen, kijk.
0: Ben ik nou een oude lul geworden?
1: Ja, dat denk ik wel. Want vroeger deden ze een gaatje in je oor. Toen kreeg je een gaatje in je tepel. En daarna kreeg je een gaatje in je eikel of in je klit. Ja, het was steeds gekker.
0: Nee, ik heb een Prins Albert in mijn eikel. Ja, maar dat is toch niet...
1: Bij mij staat er Adam op. Getatoeëerd. Adam.
0: Ja, en?
1: Ja, het heeft niks met een man te maken. Maar als hij groot wordt, dan staat er Amsterdam. Met drie kruisen erop. Ja, dat heb ik dan eenmaal. Ja, nee, dat zijn van die dingen. Dat was toen ook een ding.
0: Ik heb een lantaarnpaal. Oké, ga door.
1: Ja, echt niet. Verder doen de meer traditionele ingrepen, zoals borstvergrotingen, neuscorrecties en de liposucties, natuurlijk ook goed. Mannen en vrouwen in de Verenigde Staten, Brazilië, Japan, Italië en Mexico lieten de meest cosmetische ingrepen uitvoeren. Al moet de Aziatische markt nauwelijks onderdoen. De verwachting is zelfs dat er binnenkort meer cosmetische ingrepen in Azië zullen gebeuren dan in Europa. De uitgaven hiervoor stegen vorig jaar met 8%. Nou, dat is behoorlijk wat.
0: Nou, ja,
1: ik vind het nog wel een dingetje. Nou ja, designervagina. Ik denk, we gaan een shop openen. Zo'n pop-up shop kunnen we doen. Hallo. Wie ben Lau?
0: Wie ben Lau? Voor alle designervagina's.
1: Voor alle designervagina's.
0: Godzalig.
1: Ja, het zijn dingetjes, hè. Ja, maar net wat ik zeg, hè. Als je door je tepel doet, dan kan het nog.
0: Als dame geen schaamlip meer hebben, is dat eigenlijk een beetje
1: Nee.
0: Credo?
1: Nee, maar ze zijn niet tevreden. Te klein, te groot, te klapperig, olifant.
0: Ja, maar je kunt ze ook niet groter maken. Je kan er buizen, oortjes.
1: Nee, we kunnen ze wel groter maken, toch? Tuurlijk, meid. Nou, zeker kan dat. Ze kunnen tegenwoordig alles. Een standaard vagina bestaat.

0: Surfing van The Surfers. Oh, is het een Nederlandse band die hier een hit mee had in 1978? Windsurfing. Ik zit nog heel erg met jou...
1: Standaardvagina?
0: Vorige berichten in mijn maag, zeg maar.
1: Ja.
0: Wat moeten dames nou denken? Dat ze, die zitten nu naar hun...
1: Ja,
0: hun vagijn te kijken. En dan denk ik van, ja, wat moet ik hier nou mee?
1: Denk je dat ik ga in mijn slotgracht zitten en ik maak mijn gedicht? Dat is waar. Maar ik ga niet in mijn slotgracht zitten en ik ga verzinnen dat er een designervagina gemaakt moet worden. Nee, dat is echt wat ik uit... daar moet ik heel hard voor zoeken. Want dat soort dingen, dat zijn sommige. Dat is
0: mode, hè? Dat
1: is mode. Wat
0: moeten de dames daar nou mee?
1: Nou,
0: ik
1: weet het niet.
0: Ik zeg gewoon een beetje gelul. Mag ik dat zeggen?
1: Ja, van mij mag het. Maar het gebeurt wel. Net zoals dat je je neus laat vergroten, verkleinen of je oren kleiner laat maken, is dit hetzelfde.
0: Nou, ik heb mijn neus laten verkleinen.
1: Oh ja?
0: Maar het heeft niet geholpen.
1: Is niet geholpen, dat zeg ik. Ik had een sigaret roken onder de douche.
0: Thank you, it's Friday, dames en heren. Tot om 9 uur. Nog even zijn we er. Dit is Styx. Van het album Cornerstone. Take me back to the boats on the river.

0: eigenlijk is zo'n ongelooflijk luie flikker. Otis Redding. Redding on the Dark of the Bay. Die zit daar gewoon al een paar jaar. Gewoon on the Dark of the Bay.
1: Lekker en zwaar zeg je er ook al. Nou, aan de kade, denk ik.
0: Niet, maar hij doet helemaal geen in de fuck. En Sitting on the Dark of the Bay. Just wasting time.
1: Hij zit er maar, ja.
0: Otis die dood is. Uit 1968, dames en heren. En thank God it's Friday. Nou, Dorens, dit was hem dan.
1: Dat was hem dan, ja.
0: Ja,
1: ja inderdaad. Nou,
0: en?
1: Ja, ik moest even denken aan de... Aan dat schip waar wij toen ooit een radio-uitzending hebben gemaakt, weet je wel?
0: Jenny Beenton.
1: Jenny Beenton, ja, inderdaad.
0: Dat was ook een schip, een rode radio-uitzending.
1: Ja, dat was ook een schip, hè. Hij had geen motor.
0: Nee. Het was een lichtschip, dus er zat geen motor.
1: Ja, The Ship That Rocks was het.
0: The Boat That Rocks.
1: The Boat That Rocks, en dat was een uitzending, inderdaad. En ik heb daar heerlijk genoten van eitjes. En eitjes gebakken heb ik daar.
0: Ja, hoor.
1: Heel lekker, was genoeg. Met kaas en... Even genoten.
0: Ik heb gigantisch genoten van het...
1: Ja, zeker.
0: Bevroren brood.
1: Ja,
0: even dat was echt, ja, dat was echt een... dat vond ik echt wel een...
1: Ik heb al geen honger gehad op dat ding. Dat viel reuze
0: mee.
1: Nee, ik wel hoor. Ik had wel een beetje honger gehad. Ja. Morgens goed, ja. 6 uur, maar 5 uur waren wij al op, hè. Voorbereiden.
0: Ja.
1: Maar goed. We gaan het weer doen, begrijp ik. We gaan het proberen.
0: Nou, weet ik niet trouwens of...
1: Er schijnt toch wel weer iets aan de gang te zijn. Maar
0: ik weet niet waar we welkom zijn. Dat
1: denk ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar wij wel. Sinterklaas en Tekkel, die zijn er nog steeds, denk je niet?
0: Dames en heren. Ja. Thank God it's Friday. Zit erop.

0: zo goed. Aankomende zondag, 8 uur. RadioSeabreeze.nl. En reserveer hem even in uw agenda. Dan komt het helemaal goed met u. Dames en heren, we gaan u alleen laten. Zo is leven namelijk.
1: Helaas wel.
0: Lars.
1: De rozenwiebe.
0: De ballen. Thank God it's Friday. Laat u alleen met Rod Stewart.

0: met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De Algemene Vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Eruit met Anne Zijlstra. Van maandag tot en met donderdag in de ochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen aan de intensive care en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei

0: Wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie...

0: Maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Buddy Holly was killed in a plane crash.